Sir Brady. Sir Brady.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door 2 oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
1: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
6: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
0: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een groep amateursportclubs werkte aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
7: Laten we hier zijn.
8: Bouwen is topsport. Want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van steiger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Even overlaten.
12: Sst, ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
16: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
17: 5 over 6, goedemorgen.

0: Goedemorgen op dinsdagochtend bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, Wijnand, goedemorgen.
1: En een goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits die zal vanmorgen wel niet al te veel voorstellen. Want ja, het is voor veel mensen toch nog meivakantie. En het is bevrijdingsdag, dus dan is er eigenlijk wat minder verkeer onderweg. In ieder geval wat minder woon-werkverkeer. Zeker in de ochtend. Dat neemt niet weg dat er nu wel file staat op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt voor dit moment nog nergens geflitst.
0: Dank u, Wijnand. Tot zo weer.
1: Tot later.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Lars van Dijk. Met zometeen slecht nieuws over de doos van de kleuterjuf. Hoe het zit, vertellen we zo. En ook Kido van der Graaf. Het maakt niet uit, gaan we draaien.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
2: Radio NL.

0: En ik ben een gokker daarvoor, Guido van der Graaf, op deze dinsdagmorgen. Het is 6:12. Goedemorgen. Welkom op dag nummer 2 van de mooiste radioweek van 2026. Dus we hebben hem toch maar even een klein beetje getiteld. Het is de Henk Wijngaardweek aanstaande zaterdag. Dan komt daar die grote gele vrachtwagen het terrein van de lichtmis opdraaien, waar jij gewoon bij kan zijn. Met pakken met een half uurtje, dan geven wij het Wijngaardpakket weg. Met daarin ook 4 kaarten voor het dikke feest. Het jubileumconcert van Henk Wijngaard diezelfde avond, aanstaande zaterdagavond. Dat zo rond 6:45 op deze dinsdag 5 mei. Zullen we het met elkaar moeten doen vandaag, jongens. Want voor sommigen zal het een vrije dag zijn. Wat dus resulteert in wat rust, reinheid, regelmaat in Nederland. Dus ook wel eens een keer goed trouwens, hoor. Dagje nummer 2, dinsdag. We zijn begonnen met het ochtendprogramma. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, met even het nieuws van deze dinsdagmorgen. Het gaat over de Odido-hackers. Die slaan namelijk opnieuw toe. Miljoenen gegevens zijn mogelijk weer gestolen. Het bedrijf achter onderwijssoftware Canvas is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt het Amerikaanse moederbedrijf Instructure. Er zouden gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers zijn buitgemaakt. Door die cyberaanval zouden 9000 scholen wereldwijd zijn geraakt. Dat meldt ransomware.live. Dat is een site die berichten van hackers deelt. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters. Dat is diezelfde hackersgroep die eerder dit jaar ook Odido plat wist te leggen. Daarbij werden uiteindelijk data van miljoenen mensen gelekt. Maar dit cyberaanvalletje is toch van een iets ander kaliber. 275 miljoen studenten, de tandjes. Ook nu klinkt de boodschap: betalen of lekken. Het bedrijf achter Canvas krijgt tot 6 mei tot morgen om een keuze te maken. Ze melden dat namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers zijn gestolen. Goed, dat voor Canvas. En zoals gezegd, ander slecht nieuws voor de doos van de kleuterjuf. Ja, dat is werkelijk waar. Om de knutseldoos wel te spreken. Het gaat namelijk over een toiletrol zonder kartonnetje. He, dat kartonnetje dat komt toch vaak in de knutseldoos van de kleuterjuf terecht. Maar er zit een innovatie aan te komen. Een revolutie in ons kleine kamertje. De toiletrol zonder kartonnen huls komt er namelijk aan. En dat kan alleen al in Nederland jaarlijks tot 3 miljard wc-rolletjes gaan schelen. Binnenkort komt er een zogenoemde slimme keukenrol op de markt. Ook die heeft het kartonnen binnenhuis niet meer. Binnenhuls. Inmiddels is er al bijna 1 miljoen kartonnen hulzen bespaard in Duitsland. Want daar is bijvoorbeeld die slimme rol al op de markt gekomen. Die binnenhuls zit er niet voor niets. Die zorgt voor stevigheid, zodat de rol mooi rond blijft. En precies daar hebben ze dus nou wat op gevonden. Maar wat dat precies is, dat is het geheim van de smid. Ja, echt waar. De slimme toiletrol die wordt nu in Duitsland gemaakt. Daar is het dus al op de markt. Nu zijn Nederland en meerdere Europese landen aan de beurt. Binnenkort ligt die bij ons in de schappen. Kijken wat dat zal gaan worden. Hoeveel eurotjes duurder dat dan wel weer niet zal zijn. Want ook dat zal een feit zijn. Ja, en gisteren 4 mei, 2 minuten stilte om 8:00. We hebben de schreeuw op de Dam vast wel gehoord, mocht je het voor de buis hebben meegemaakt. De politie meldt dat tot nu toe 13 mensen zijn aangehouden tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Eén van hen was dus iemand die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Volgens een politiewoordvoerder weigerde daarnaast 12 demonstranten om naar het aangewezen demonstratievak te gaan, waarna zij werden aangehouden. Ja. Vinden we met z'n allen wat van, denk ik. Misschien verstandiger om gewoon lekker positief te beginnen met deze dinsdag, hè? Bevrijdingsdag vandaag.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Met vandaag best wel een prima dagje trouwens. Houden het niet overal droog, hè? In het oosten op dit moment bijvoorbeeld kans op een buitje. Middagtemperatuur ligt vandaag rond een graad of 15. En dit is Nelis Leem.

0: Mexico. Stam vast bij Radio Model. Op de dinsdag, het is 10 minuutjes voor 6:30. En we zijn lekker begonnen op 5 mei vandaag inderdaad. Bevrijdingsdag, voor velen een vrije dag. En voor de ander eens in de 5 jaar een vrije dag. Zo is dat in veel cao's in elk geval afgesproken, elk lustrumjaar. Dat was vorig jaar bijvoorbeeld. De eerstvolgende is dan dus in 2030. We gaan naar onze Ad voor de Spreuk. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Lars. Goedemorgen Clubke. Nou, eerst even een slokje koffie.
0: Ja, dat is belangrijk natuurlijk.
1: Even de stem even smeren.
0: Ja.
1: Als eerste wil ik iedereen bedanken voor alle felicitaties die ik heb mogen ontvangen. Want ik ben er gisteren 55 geworden.
0: Nou, en...
1: Ik ga het helaas niet meer omdraaien.
0: Nou, ja, zeg niet even Jan.
1: Maar ik heb al een korte spreuk voor vandaag.
0: Ja.
1: En die luidt... Wees wie je bent en niet wie de wereld wil dat je bent.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag en welterusten.
0: En welterusten, Ad. Nog even de hartelijke felicitaties van onze kant. Dat is... Dat heb ik toch niet gemist. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen, hè?

0: je morgen de mollen. Die gaat nog even door op de kleuterjuf. Ja, op het onderwerp in elk geval. Die vraagt nog even om 1-2-trio. Juffrouw Toos, dat is ook nog even een mooie. Die hadden we er prima even bij kunnen pakken vandaag.
1: Dagske! Hey, goedemorgen! Ja, we zijn er weer bij deze dinsdagmorgen. Ja, wij mogen wel gewoon gaan werken op deze bevrijdingsdag. Ja, en geloof het of niet, je kent me een beetje hoe luidruchtig ik kan zijn.
0: Ja.
1: Maar zelfs ik was gisteren 2 minuten stil.
0: Nou,
1: het is unbelievable. Ja, nou is het weer gewoon op naar een nieuwe werkendag en hopelijk blijft het een beetje rustig op de weg, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Werk ze allemaal en tot de volgende. Houdoe.
0: Tot de volgende. Ja, ik vind het altijd toch nog bijzonder dat er dan, zoals die berichten over die demonstranten en zo, dat dan alsnog aan de orde is. Hebben toen in, wat was het, 2010 of zo, die damschreeuwer gehad. Dat het plein daar min of meer werd geëvacueerd. Eerder omdat iedereen in één keer begon te rennen. En toen mocht Beatrix, die werd ook gauw afgevoerd. 2010 was dat uit mijn hoofd in elk geval. Maar ja, gisteren aan het begin van die 2 minuten ook zo'n schreeuw gehoord, weet je wel. En dan heerst toch ook een klein beetje spanning. Tenminste, als ik voor mezelf mag spreken. Zo van, gaat het wel goed dit jaar, maar is eigenlijk van de zotte dat je dat überhaupt door je hoofd laat spoken. Ja, niet dat je er zelf wat aan kan doen, maar dat je die gedachte kan gaan hebben. Omdat je toch een klein beetje wantrouwen hebt van ja, hè, dit is het moment om zo'n schreeuwer op televisie te zien. Maar goed. Gelukkig allemaal goed verlopen, jongens. We gaan naar Almelo. Koeno, goedemorgen.
2: Goedemorgen, laat je Koeno zingen naar 2 zetten. Ja, op weg naar Koevorden op 5 mei. Eigenlijk moet gewoon 5 mei elk jaar vrij zijn. Maar ja, dat zijn voor sommige mensen niet weggelegd. Dus we mogen gewoon door. Het kantoor, personeel en de winkels en al die dingen. Eigenlijk moeten gewoon alles gewoon dicht doen.
0: Ja, nou ja.
2: Ik zeg, mensen maken een mooie dag van, dat doe ik ook altijd. Lekker rustig aan, veel koffie drinken. Komt dan helemaal goed. Ik zeg groetjes en tot morgen.
0: En tot morgen. Vinden het ook niet erg om er vandaag te zijn, toch? Sjoukje uit Eerbeek, goedemorgen. Op naar een mooie 5 mei vandaag. Sebastian uit Veenendaal heeft ook zin in de wijngaardweek. Laat even van zich horen. Peter uit Opheusden die is erbij. Goedemorgen allemaal, werk ze. En een audio-appie vanuit Bovenleeuwen. Rob, goedemorgen.
3: Hey Lasje, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Zo, eens kijken hoe dat vandaag gaat. Ja, gisteren een lekker dagje gehad. Rustig aan gedaan, niks gek gedaan. Dus daar was niks mis mee. Ja, en vandaag, ja, even kijken wat het gaat worden. Hè. Ik hoop dat we het een beetje droog houden. Het is ook een mooi nat nou hier, dus ik hoop wel dat het even droog blijft. Kunnen we rustig laaien. Maar voordat we gaan beginnen, eerst de Maxi-koffie. Hè.
0: Ja.
3: Ja, daar zijn we alweer aan toe. Dus dan gaan we eens even rustig wakker worden hier bij de koffieapparaat. En dan gaat het helemaal goed komen, denk ik straks. Ja, verder laat je eigenlijk niet zoveel nieuws.
0: Nee.
3: We hebben niet zoveel nieuws, dus het is rustig. Dus we gaan rustig aan beginnen. Hey, maak er al een mooie dag van. Dan ga je ook doen. En tot later.
0: Rob, houdoe, tot later.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
15: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
14: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
12: Voel me rijk.
20: als een kooi.
21: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
22: Altijd aan.
24: Radio NL.
22: Weerbericht.
25: Vanochtend is het bewolkt en valt er in het zuidoosten en het oosten van het land plaatselijk wat regen. Vanmiddag in het zuidoosten nog steeds van tijd tot tijd een bui. In het noorden is de zon geregeld te zien. Daar blijft het dan ook droog. Middagtemperatuur komt vandaag uit op ongeveer een graadje of 15. Ook morgen bewolkt, maar wel droog en 15 graden. We gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Bijna alle verdachten zijn weer vrij. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is om middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het officiële begin van Bevrijdingsdag. Estafettelopers brengen het vuur het land door, onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. En er zijn waarschijnlijk 7 mensen met het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, hebben het niet overleefd. Een Brit ligt op de IC.
25: Oké, dan Wijnand bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits, ik zei het een half uurtje geleden al, die zal niet al te veel voorstellen vanmorgen. Veel mensen die hebben toch nog wel meivakantie. Maar het neemt niet weg dat er wel een paar dagelijkse files zijn ontstaan. Ze zijn niet zo lang. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend, 4 kilometer. Op de A15 naar Europoort langzaam rijden en stilstaan bij Rozenburg. En in beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Meer vertraging is op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Nu 8 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit het zuiden kan het beste omrijden via Dordrecht over de A16. Er wordt geflitst op de A59 van Den Bosch naar het westen bij hectometerpaal 112,2.
25: Oké, dan Wijnand, dank u wel en tot zo meteen weer.
27: Joep, tot zo.
25: Draaien wij zo meteen een Groningse troef, trots van het noorden. Kevin Paré en Fix It hoor je zo.

0: Marloes, en als ik weg ben, daarvoor Kevin Paré. En ik fix dit op de dinsdagmorgen. 5 mei, 6:45 normaal gesproken. Het tijdstip van onze Tini van de receptie om te shinen en om letterlijk en figuurlijk te stralen. Met de douchestraal in de vroege morgen. Normaal gesproken zingt ze namelijk een liedje voor ons. Maar we hebben deze week een bijzondere week. We staan deze week in het teken van de vrachtwagens en van Henk Wijngaard natuurlijk. Je maakt kans op een compleet Wijngaardpakket. Henk Wijngaardpakket met daarin alle dingen die er omheen zijn gefabriceerd. Het vaantje, stickers, dat boek. Alles erop en eraan. Maar ook 4 kaarten voor het jubileumconcert van aanstaande zaterdagavond. En daarvoor hebben wij een spelletje in het leven geroepen. Je hoort zo meteen een knipperlicht. En dan mag je dus aan de hand van het geluid raden welk merk vrachtwagen dat is. En gisteren was het in één keer goed, hè? Dus ik wil de lat niet hoog leggen. Maar je mag bellen 088-0200-100. Dat is helemaal gratis, dat bellen. 088-0200-100. En dan kan je zo meedoen met het tik-tak-tik-spelletje. Ja!
1: Een van je tik-tak-tik-tak-tik-tak-tik-tak-tik-tak-tik-tak-tik.
2: Van welk vrachtwagenmerk is dit geklikt?
1: De vrachtwagenchauffeurs.
0: Nou. 088-0200-100 voor het Wijngaardpakket. Gaan we naar de telefoon. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
3: Hi, goedemorgen. Met Dennis.
0: Dennis, goedemorgen. Ben jij vrachtwagenchauffeur?
3: Ja, toevallig wel, ja.
0: Toevallig wel. Dus jij denkt, dit kan ik. Dit is mijn roeping. Nou moet ik bellen.
3: Ja, zeker weten.
0: Zeker weten. Hey, Dennis, eventjes simpel, ja? We horen zometeen een klik-klak-klik geluidje. Aan jou de vraag om het merk door te geven. Heb je het goed? Win je het pakket, ja?
3: Ja, ik ben helemaal benieuwd. Leuk.
0: Jij bent helemaal benieuwd. Oké, komt-ie. Als je het weet, mag je het zeggen.
3: Ja, ik denk Scania.
0: Jij denkt Scania?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Shit, man. We gaan naar de volgende. Dankjewel, Dennis.
3: Ja, yeah, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Yay. Met Lars, goedemorgen. Met wie? Ja, hallo, goedemorgen. Ik hoor mezelf wel via de radio. Hallo.
4: Ja, hallo, goedemorgen. Zeg maar half eerder.
0: Ga ik nou met mezelf praten? Dat is ook onhandig. Je bent op de radio.
4: Praten, dat is ook onhandig.
0: We gaan naar de volgende lijn hoor. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
5: Goedemorgen, met Daniel van Diemen.
0: Daniel, welk vrachtwagenmerk is dit geklikt?
5: Ik denk MAN.
0: Jij denkt MAN? Ja, dat stond wel op mijn lijstje inderdaad. Dat had hem prima kunnen zijn, maar het is fout, Daniel.
5: Ah, jammer.
0: Gaan we naar de volgende in de lijn als je het niet erg vindt. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
6: Goedemorgen, Lars. Met Rob.
0: Rob. Het is al lastig een vandaag, denk ik, Rob.
6: Nou, ik heb net even gekeken bij mijn eigen, maar volgens mij is Volvo. Renault. Ja.
0: Is het nou Volvo of Renault? Wat moet ik dan doorgeven aan de jury?
6: Renault.
0: Dit...
6: Jammer.
0: Ja, het is hem niet.
6: Hoi!
0: Ja, en in de spelregel staat dat ik het 5 keer mag proberen. Maar betekent dat we hem nu moeten doorspelen naar de app of zo? Dat kan natuurlijk ook. Alle merken die we tot nu toe hebben gehad zijn fout. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar... Er loopt er iemand rond van de techniek. Die had het zo net, echt waar, in één keer goed. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
7: Met Ricardo.
0: Ricardo, alsjeblieft, zeg dat jij het wel weet.
7: Volvo.
0: Fout. Volgende in de lijn. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
8: Goedemorgen, met Mark.
0: Mark, kom op, man.
8: Ik denk dat het het knipperlicht van een Mercedes is.
0: Ja, zo. Nou, Mark, dit had even tijd nodig, maar je hebt hem goed.
8: Ja, ik rijd zelf ook met een Mercedes, dus ja, dan hoor je dat wel, hè.
0: Dan was dit jouw roeping inderdaad. Nou. Ik dacht even, die kaarten die houden we voor onszelf vandaag. Maar ze gaan eruit. Zaterdagavond ben jij erbij. Het jubileumconcert van Henk Wijngaard. Gefeliciteerd, Mark.
8: Helemaal super.

0: de badkamerkraan van Pascal Redeker.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja, we hadden er wat moeite mee vandaag. We hadden ook bijna alle vrachtwagens al wel gehad. Er was nog weinig keus, maar het was een Mercedes. Ja. Er komen ook berichten binnen via de app. Het is toch overduidelijk een Mercedes? Ja, goed. Het enige wat ik bij mezelf denk is bel dan. Andere zaken. Audio-appie. Jan, goedemorgen.
3: Hey, Laske, goedemorgen. Goedemorgen, vrienden van de vroege uren. Hey, Clubke, goedemorgen. Daar zijn we weer, mensen. Het is alweer dinsdag. De week die begint al op te schieten. Ja, voor veel mensen is het een vrije dag vandaag. Ja, Nationale Bevredigingsdag. Dus dat moet al gedacht worden vandaag, mensen. Dus allemaal thuis blijven.
0: Ja.
3: Ja, Jantje moet gaan werken, dus daar kan hij ook weer niks aan doen. Dus die gaan nou naar de koffiepot in Os. En van daaraf zullen we eens een toertje gaan maken door het Brabantse land.
0: Ja.
3: En dan gaan we eens kijken wat het allemaal te doen is vandaag, hè.
0: Dat is inderdaad ook waar. Ja, vandaag een vrije dag voor heel erg veel mensen, maar... Ja, wij mogen het met elkaar doen vandaag. Niet dat dat een straf is, allesbehalve. Want ik heb het idee alsof er weinig mensen vrij zijn. Maar volgens mij is het een tegendeel. Volgens mij is het grote deel van Nederland vrij vandaag. Maar het is in elk geval gezellig in de vroege morgen. Dus dat is een goed teken. Peter, die is er ook bij. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, Lars. Nou, we zijn er weer gezellig bij. Weer uit het mooie Zaandam.
0: Nou.
4: Bij dat mooie oranje bedrijf waar je alles kan huren.
0: Ja.
4: Ik wil Herman, Henne en Fred even de groeten doen. Ze zit ergens in de loods, maar ze willen wat horen van Django Wagner.
0: Een Django'tje.
4: Juanita. Zou je het even kunnen regelen, pik? Hey, later hè. Tot morgen.
0: Later, tot morgen. Juanita. Ja, dat is mooi. Dat gaan we nog even draaien vandaag. Dat is bij deze beloofd. Zolang je maar niet gauw met die oranje wagens de weg op moet. Want anders dan mis je het natuurlijk. 6:50 ongeveer. Doen we even een Django'tje. Nu eerst. Ja, wel bloedgroep Hazes, maar een andere. Roxanne Hazes met Vannacht.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: jaar debestetuinhuizen.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
3: Hij heeft een Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
2: Wij zijn altijd aan.
4: Radio NL.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: blijft direct in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
6: Anderhalf uur lang met band.
5: Hier moet je bij zijn.
6: Radio NL.fm.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gistel.

0: horen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?

0: Zuidstreek.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
4: Goedemorgen, 7 over 7. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Goedemorgen, Wijnand.
5: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits die stelt weinig tot niets voor. En dat komt toch wel doordat het voor veel mensen meivakantie is. En er zijn ook mensen die vrij hebben op bevrijdingsdag. Maar niet iedereen, ja, zoals wij dus. Want ja, we zitten hier om de files te monitoren. En jij daar in Sneek. Maar op de A27 van Breda naar Gorkum, daar staat wel file tussen Geertruidenberg en Werkendam. 6 kilometer met een half uur vertraging. Er is zojuist een vrachtwagen geborgen, maar de rijbaan is weer vrij. Nou, de overige files die er nu staan leveren niet meer vertraging op dan 5 tot 10 minuten. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee bij hectometerpaal 112,2.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Naast van Dijk!
4: Ja, met zometeen voor Peter en zijn vrienden. Jungle Wagner, Juanita en ook het keuzemoment van vandaag is onderweg.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
8: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik

Jungle Wagner en zijn Juanita bij Radio NL. Dinsdagochtend. Goedemorgen, het is 12 minuutjes over 7. Hebben ze net eventjes kort gehad over vrij zijn vandaag. Het is 1 keer in de 5 jaar een vrije dag voor velen. Vorig jaar was zo'n jaar. Eerstvolgende lustrumjaar, zoals dat dan heet. 2030, dat 5 mei weer een vrije dag is. Zo is dat in veel cao's opgenomen bijvoorbeeld. En je ziet toch heel vaak dat de werkgevers zonder cao dan ook een beetje aanhouden wat dan het meest gunstig voor zichzelf is. Betekent dat vandaag geen vrije dag is voor velen. En dat zien we bijvoorbeeld van Ricardo uit Winterswijk. Goedemorgen. Veel fietsenmakers bijvoorbeeld zijn vandaag dan wel weer vrij. Dat is inderdaad wel een dingetje. Dus mocht je een pepernoot in je achterband hebben, hè, dan moet je het zelf oplossen vandaag. Kan sowieso anders ook wel. Even een blik op het nieuws trouwens hoor. Voor deze dinsdag de 5e van mei. Bevrijdingsdag natuurlijk. En daarom is veel plekken feest. Op veel plekken feest. We hebben zo'n 15 bevrijdingsfestivals door heel het land. Dus er is voor ieder wat wils en ieder wat te doen. Is het ook alweer een paar jaar geleden dat we dat verhaal hadden met Welkom in de Bus en Birdie. Maar dat is heel anders wat. Heb ik je vast al een keer verteld. Hè? Goed, we gaan even naar het bevrijdingsvuur in Wageningen. Dat is dus vannacht ontstoken. En dat is dan officieel de trap van dat ze bevrijdingsdag aftrappen. De trap van bevrijdingsdag. De bevrijding is een heleboel offers gevraagd en dat mogen we nooit vergeten. Dat zegt Johan Geneuglik. Dat is een van de oorlogsveteranen. De 105-jarige Nederlands oorlogsveteraan. Moet je nagaan, 105. En de 103-jarige Britse oorlogsveteraan Robbie Hall, die was er ook bij. Die mochten met z'n tweeën het Wageningse vuur afsteken. Aansteken. Ontsteken. Wat is één van de drie? Of alle drie. Na het ontsteken van het vuur startte dus een groep estafettelopers die het vuur naar andere Nederlandse gemeenten bracht. Zo'n 2500 lopers doen daar vandaag mee. Dat is een mooi afstandje. Andere zaken voor deze 5e van mei. Ook veel te doen rondom dat cruiseschip, wat daar ligt met het hantavirus. De Nederlandse vrouw die is overleden na een mogelijke uitbraak van het hantavirus, was inderdaad daarmee besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een eerste rapportage. 3 mensen zijn overleden na de mogelijke uitbraak van het virus op het Nederlandse cruiseschip, onder wie de vrouw en haar echtgenoot samen met een Duitse vrouw. Daarnaast ligt 1 man in zorgelijke toestand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Dat voor dat cruiseschip. Ja, en dan zie je veel mensen, is dit coronavirus 2? Maar ja, de kans dat het besmettelijk is, dat was minimaal. Dat zijn de quote, ik citeer zeg maar. Maar goed, je zal het maar net zien, hè. Wij kunnen naar andere zaken. Het keuzemoment van vandaag. 2 liedjes tegenover elkaar. Keuze A deze ochtend voor Saskia en Serge. Als ik

0: kwartje of een beetje mag je dus doorsturen voor het keuzemoment van vandaag.
1: Ja, goedemorgen Lars. Nou, doen we een aantje hoor. Groetjes.
0: Groetjes, Saskia en Serge staat genoteerd. Vandaag een prima dag in het zuiden en het zuidoosten van het land. Nog kans op een buitje in het noorden daarentegen. Blijft het droog. Temperatuur komt vandaag uit op ongeveer een graadje of 15. En dit zijn de Dolly Dots bij Radio NL.

0: plaatsen met Wilbert Pigmans en de Toreador bij Radio NL. Daarvoor de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Keuzemoment van vandaag. We zitten er middenin. Keuze A is deze ochtend voor Saskia en Serge. Als ik kijk in je donkere ogen. En keuze B voor de rodeo's, zon en maan. Aan jou de vraag om een appie te sturen met daarin de letter A of de letter B. Mag je dus doorsturen via onze app, tekst of een audiobericht. Dat is allebei voldoende. Gaan wij er zometeen in een rap tempo doorheen. Keuze A voor dit liedje van Saskia en Serge.
1: Als ik kijk...

0: donkere ogen en een B voor zon en maan.
1: Zon en maan, laat me reizen in de diepte van het heelal.
0: Naar de sterren.
2: Mooi.
1: Naar de sterren.
0: Welke van de twee heeft je voorkeur? Mag van je laten horen via de Radio NL app. Onze Flora Flitser, goedemorgen.
3: Ja, was ziekeus, ja.
0: Staat genoteerd, dankjewel. Dan is het Wolter vanuit Niekerk. Goedemorgen, B voor mij. Jan uit Papendrecht, die gaat voor keuze B. Een beetje voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Johnny uit Schijndel, goedemorgen. Aatje, Hans uit Heemskerk, keuze A. Keuze A voor Jolanda. Vanuit Andost, een Aatje voor Steven Puttershoek. Een Aatje vanuit Lokeren voor Florian. Een A voor Luc uit Annapolona. Goedemorgen, ik ga voor keuze B. Zeg Mitchell uit Ermelo. Marcel uit Lelystad, onze taxichauffeur. Keuze B voor mij. Dan is het een Aatje voor Johan uit Uithuizermede. Moet natuurlijk zon en maan zijn, zegt Twan uit Wieringerwerf. Voor mij is het optie B. Optie B ook voor Ties vanuit Deurne. Dan is het Angela, die gaat voor keuze A vandaag. Beetje voor Joes uit Tilburg. Een audio-appie vanuit Reuzel. Johnny, goedemorgen.
4: Goedemorgen deze morgen. Doe men maar eens een keer een B.
0: Een keer een beetje. Ja, dat mag. Niks mis mee, Nico.
5: Goedemorgen Lars en alle luisteraars van Radio NL. Een Aatje.
0: Een Aatje. Staat genoteerd, Brendan.
6: Hey Lars, voor mij een beetje een fijne uitzending.
0: Dankjewel, hè. Jelmer, goedemorgen.
7: Goedemorgen Larsie, een Aatje vandaag.
0: Een Aatje vandaag, zegt ook Ellie uit Weidewormer. Dan is het een Aatje voor René uit Monster, A voor Volkert. Arjan aan het geffen, die gaat voor keuze A. Ik denk ook dat het Saskia en Serge is geworden vandaag... in plaats van de rodeo's met hun zon en maan. Was ook een mooie geweest, maar... met Saskia en Serge is nooit wat mis. Dat is ook een feit. Keuzemoment voor vandaag. Keuze A met Als ik kijk in je donkere ogen. Saskia en Serge bij Radio NL.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: recht in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Hamster!
10: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
9: Yes!
10: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
9: Play.
10: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
9: Lekker hoor!
10: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
9: Zoé!
10: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen!
9: Hamster!
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Zul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
19: Als een koning.
20: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
23: Vandaag in het zuiden en het oosten kans op een bui. Het noorden houdt het droog. Verder een bewolkte dag. Met uitzondering van het noorden, daar kan de zon nog eventjes komen scannen. Temperatuur van deze dinsdag ongeveer een graadje of 15. Morgen ook bewolkte 15 graden. Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vandaag vieren we Bevrijdingsdag, maar 8 van de 10 Nederlanders vinden dat die vrijheid onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt, zeggen ze, door alle oorlogen die er zijn en de scherpe verdeeldheid in de maatschappij. De meeste actievoerders die werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn vrijgelaten. De politie arresteerde 13 mensen, onder wie een vrouw die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Online kan nog altijd volop worden gegokt op actuele gebeurtenissen. Eerder dit jaar werd zo'n goksite verbannen door de kansspelautoriteit, maar vergelijkbare sites zijn nog altijd in de lucht, blijkt uit onderzoek van het FD.
23: En dan de verkeersinformatie, Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Lars. De ochtendspits die stelt nog steeds weinig voor. Veel mensen hebben toch nog bijvakantie deze week. En dat merken we, want veel dagelijkse files ontbreken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ja, daar zien we wel vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen. Nu 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur extra reistijd. Er is daar maar 1 rijstrook open. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Alblasserdam en Ridderkerk. 6 kilometer file met daar een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Er wordt geflitst op de A13 Rotterdam Den Haag bij hectometerpaal 15,2.
23: Oké dan, Wijnand, dank u wel.
1: Dames en heren, hier volgt een belangrijke mededeling.
23: Nou, zeg dat wel inderdaad. Het is nog heel eventjes dat je je kan opgeven voor het winnen van je vrachtwagenrijbewijs. Later deze morgen de laatste deelnemer voor het proefexamen. Wil je jezelf opgeven voor het vrachtwagenrijbewijs? Het winnen van je vrachtwagenrijbewijs? Dat doe je via radionl.fm/rijbewijs.
21: Radio NL. Dit is deze week.
22: Deze week.
21: De Hollandse.

0: Nederlandse nieuwe van deze week. Favoriete kroeg, Gino Graus bij Radio NL.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, 8:10. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen weer in de welbekende mok zitten. En we gaan de lijst bijlangs. De lijst met mogelijkheden van deze dinsdagmorgen. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over hoogte. Staat er al lang op trouwens. 2 is categorie rijden. Bij nummer 3 zoeken we een liedje in de categorie horen. 4 is weten. 5 staat voor nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter D. Oeps. Even kijken wat het mag gaan worden vandaag. Gaan we. Je moet nooit zeggen dat een categorie er lang op staat. Het is nummer 1 geworden vandaag. En dat betekent dus dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over hoogte. Ja, moet je geen hoogtevrees voor hebben trouwens.

moet ik er zelf ook eventjes over nadenken. Liedjes in de categorie hoogte zijn welkom in de app van Radio NL. Zoals Jeroen van Zelst en Een ladder naar de hemel. Hey.

0: René Schuurmans en Handen in de Lucht. In het dobbelspel zoeken wij vandaag liedjes die gaan over hoogte. En ja, dan had Handen in de Lucht ook een klein beetje gekund. Maar proberen het toch een klein beetje, een beetje hoger op te zoeken, zeg maar. Zoals Henk Wijngaard bijvoorbeeld. Ja, hij kan gewoon meedoen met het dobbelspel.
1: In een cabine, hoog boven de wielen.
2: Tuurlijk, hoor eens,
1: voel ik me vrij. Mijn allerliefste plaats.
0: In mijn cabine, hoog boven de wielen. De liedjes die gaan over hoogte mag je dus doorsturen via de app van Radio NL. Zo zagen we een paar keer Vlieg Nooit Te Hoog. Zowel van Bonnie als van Helemaal Holland.
1: Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend. Want als je valt, dan val je diep.
0: Ja, meer liedjes die gaan over hoogte. Stijn vanuit Zevenaar, die gaat voor Francie Bauer met de luchtballon.
3: Ik vlieg met jou in een luchtballon, hoog in de lucht, heel de wereld.
0: Twan vanuit Wieringerwerf, volgend nummer met hoogte, graag Major Tom. Ja, ook een mooie, we zijn los van de grond. Liedjes die gaan over hoogte, de vlieger van Hazes zagen we een paar keer voorbij komen. Zoals de suggestie van Hans het Heemskerk bijvoorbeeld. Maar deze die telt natuurlijk ook mee.
4: Hey. Hey! Hey! Kom van de dak!
0: Ja, tuurlijk!
4: Ik waarschuw niet meer!
0: Peter Goedewijn!
4: Nee,
0: van de dak af! Ga eens even bellen!
4: Niet meer!
0: Voor het dobbelspel van vandaag. Onze truckracer gaan we aan de telefoon krijgen. Tenminste, dat is de bedoeling. Die heeft een mooi liedje gestuurd. Eentje die we niet vaak draaien bij Radio NL. Laatste keer was tig weken geleden op een vrijdagochtend ergens een keer.
5: Goedendag.
0: Ach.
5: Dit is de voicemail van
0: 0621. Nou goed. Liedjes voor het dobbelspel van vandaag.
6: Vlieg me mee naar de regenboog!
0: Heeft hij goed gevonden. Ooit op een verloren vrijdagochtend het liedje inderdaad nog een keer gedraaid. Maar hij telt ook mee voor het thema hoogte. Ook jouw suggestie. Die is welkom in onze app.
6: Shalom.

0: zijn vrije tijd, zo rond de eerste dagen van december, ook weer te herkennen aan zijn witte baard. En de meiden natuurlijk. In Sint en de Leeuw. Fantastisch programma is dat. Maar dat duurt nog even voordat dat weer op de beeldbuis is. Paul de Leeuw vliegt met me mee naar de regenboog Rainbow. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie hoogte. En daar mag je liedjes voor doorsturen via de app van Radio NL. Als je daar mooie suggesties voor hebt, dan mocht je die kwijt. Dus even kijken naar wat er zo al verder binnen is gekomen. In de categorie hoogte bijvoorbeeld...
1: Als het gras twee kontjes hoog is...
0: Ja.
1: Hela hi. Hela ho.
0: Goed. Meer liedjes die doorgestuurd zijn. Ad van Horen en in de DC10.

0: En zo kunnen we nog wel even doorgaan voor liedjes in de categorie hoogte. André Hazes, die op meerdere vlakken mee mag doen. Bijvoorbeeld Duo Cars zagen we nog voorbij komen. Hoog in mijn gele wagen. Dat is ook een liedje die we hadden kunnen draaien. Maar we gaan naar de suggestie van Jessica. Jessica, die woont in Zevenaar. Dat is daar vlak voor de grens. Die kan lekker goedkoop tanken. Liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Gebroeders Co.
1: Dwallebal, je rechteronder.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
8: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
7: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
8: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
9: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
9: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
16: Anderhalf uur lang met band.
15: Hier moet je bij zijn.
16: Kaartverkoop, radionl.fm.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boten aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Te groot bestaat niet.
21: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
20: Grootpakket.nl. Groot gemak.
22: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
23: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
24: Bouwen is topsport. Want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles.

0: begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van stijger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
1: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
2: Dit

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangessel.nl.
1: Goed bouwen begint met goed materieel. ASF Visser. Komt goed.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
7: Ja, goedemorgen, 8 uur geweest bij de ANWB Wijnandswaan deze ochtend. Wijnand, goedemorgen.
8: Goedemorgen Lars. Nou, we hebben het al een paar keer gezegd dat de ochtendspits niet al te veel voorstelt. En dat is nog steeds het geval. Er staan nauwelijks dagelijkse files. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ja, daar heb je wel vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen. Nu 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De rijbaan is zojuist weer vrijgegeven. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Papendrecht en Ridderkerk 7 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A59 Den Bosch richting Zierikzee bij hectometerpaal 112,5.
7: Dankjewel, Wijnand.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Lars van Dijk. Met zometeen nieuws over de deelnemers voor het winnen van hun vrachtwagenrijbewijs. En Robert van Emert en Donnie hoor je zo.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
10: In mijn favoriete kroeg.

0: Donnie met Robert van Ebert. Robert draait vaak, draagt vaak schoudervulling. Let er maar eens een keertje op.
1: Goedemorgen, Lars. Dikke hitsmaal.
0: Geen woord aan gelogen. Als je het eenmaal weet, dan zie je het elke keer weer. Moet dat nou, zojuist, bij Radio NL. 12 over 8. Goedemorgen. Dinsdag, vandaag 5 mei. De viering van de bevrijding vandaag. Het is bevrijdingsdag. En dat begint dit jaar in Utrecht. Schrijver Splinter Chabot die draagt de 5 mei-lezing voor in de Domkerk. Minister-president Jette steekt vervolgens samen met Chabot het bevrijdingsvuur aan op het bevrijdingsfestival in Utrecht. Start in Utrecht is vanaf 13:50 bij de NOS te zien. Andere dingen die te doen zijn op deze 5 mei. Ja, natuurlijk veel bevrijdingsfestivals, niet alleen die van Utrecht. Er zijn er heel wat door het land. En daarvoor zijn ambassadeurs van de vrijheid dit jaar op pad per helikopter. Ja, dat vind ik altijd fantastisch, hè. Dit jaar al helemaal. Ambassadeurs van de vrijheid dit jaar zijn DJ La Fuente. Die kennen we van dat is zeg maar. Karsu en Rolf Sanchez. Maar niet te vergeten. Ook de Jostie Band. Ambassadeur van de vrijheid dit jaar. Vind ik geweldig. Echt mooi. Per helikopter gaan ze dus het land door om op verschillende festivals op te treden. Dat vandaag voor 5 mei. Andere zaken dan. Arsenal en Atletico Madrid ontmoeten elkaar om 9 uur vanavond in de halve finale van de Champions League. Ook voetbal op televisie dus. Ook in Nederland wordt er gevoetbald. RKC Waalwijk ontvangt Willem II om 18:45 vanavond in de tweede ronde van de play-offs om een plekje in de Eredivisie. Dat voor vandaag. Dan kunnen wij zometeen gaan bellen voor een deelnemer of deelneemster voor het winnen van zijn of haar vrachtwagenrijbewijs. Daarvoor hebben we goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Ja, dat om toch maar direct eventjes met de deur in huis te vallen, beginnen we met het slechte nieuws. Een van de eerdere gewonnen deelnemers, die heeft zich moeten afzeggen voor morgen. Ja, daar heb ik gisteren even kort contact mee gehad. Het gaat gelukkig goed met haar, maar die heeft moeten afzeggen voor morgen. Betekent wel, en dan gaan we naar het goede nieuws, dat er weer een extra plekje vrij is. We mogen zometeen dus nog 2 keer bellen voor het winnen van het vrachtwagenrijbewijs. Zometeen eens even horen bij wie we daarvoor uit mogen gaan komen. Ja, en dan moeten ze als de wieden weer gaan vrijkrijgen, want morgen dan zijn die proefexamens al bij de studio.
2: Het is niet

0: Plus. Met het La La La lied. Mogen gaan bellen voor de belangrijke dag. Morgen 6 mei. Even horen wie, wat en waar.
1: Met Roy.
0: Roy, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Alles goed, Roy?
1: Ja, zeker, zeker. En met jou?
0: Zeker. Ja, het is fantastisch. Voor je mensen een vrije dag. Hoe zit dat met jou vandaag, 5 mei, bevrijdingsdag?
1: Nou, ik ben in principe ben ik ZZP'er, dus ik ben vandaag ben ik lekker aan het werk.
0: Ja. Ja, goed.
1: Dus ja.
0: Sommige mensen die zullen dan zeggen van, ja, als ik ZZP'er ben, dan bepaal ik mijn eigen uren. Dus dan ben ik lekker vrij op zo'n dag, maar jij bent gewoon een harde werker doorgaan, huppatee.
1: Ja, precies.
0: Kijk, dus dat waarderen we. Waar zit je in dan, als ik vragen mag, Roy?
1: In de dakbedekking.
0: Dakbedekking, oh ja, kijk.
1: Ja.
0: Jij hoorde vorige week een oproep voorbij komen, of deze week. Wanneer heb jij je aangemeld voor het vrachtwagenrijbewijs?
1: Vorige week, volgens mij, ergens.
0: Ach, kijk eens, was er vroeg bij. Dus, hey Roy, morgen 6 mei, dan is dus een beetje D-Day voor de mensen die hun vrachtwagenrijbewijs willen winnen. Die mogen dan hun proefexamen afleggen. Heb je toevallig al een klein beetje ervaring in een vrachtwagen of zo? Dat jij morgen een proefexamen zou kunnen doen?
1: Nou, ik heb wel eens een keertje over een vrachtwagentje gereden, maar ik wil wel zeker een proefexamen doen.
0: Jij wil wel een proefexamen doen. Nou, dan kunnen we je bij deze verblijden. Roy, jij mag morgen bij ons bij de studio komen.
1: Super, hartstikke bedankt. Hey. Super, hartstikke leuk.
0: Dat was mooi. Blijf even hangen, ja, want dan regelen we het zo meteen eventjes, Roy.
1: Ja, is helemaal goed. Ja,
0: is helemaal goed. We hebben namelijk nog iemand te bellen, want vertelde ik zo net eventjes kort dat er een deelnemer is uitgevallen. Dus ja, we mogen nog iemand blij maken. Nou, hey.
3: Met Jacqueline.
0: Met wie, zei je?
3: Met Jacqueline.
0: Jacqueline, goedemorgen met Lars.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent op de radio, Jacqueline, alles goed?
3: Hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Als ik jou mag vragen, waarom heb jij je aangemeld voor het winnen van je vrachtwagenrijbewijs?
3: Nou, wat ik al zei, wij sloten van dat ik de komende keer op de weg wil zijn graag.
0: Jij wil graag.
3: En dat is hartstikke leuk lijkt om in de grote auto te rijden.
0: Ja, lekker het overzicht over en ieder en ga met die banaan, huppatee.
3: Ja, zeker. Ja,
0: nou ja, goed. We hebben ze net Roy al even gesproken. Roy die is in elk geval welkom morgen. Maar Jacqueline, we kunnen ook jou verblijden. Je mag naar de studio komen.
3: Oh, hartstikke mooi. Geweldig.
0: Leuk zeg. Jullie zijn de laatste deelnemers. Mogen morgen het proefexamen gaan afleggen. En ja, dan is het uiteindelijk dus de battle of the best. En dan mag degene met de meeste punten op zijn of haar proefexamen daadwerkelijk naar huis gaan met het complete pakket. Die wint hem van proefles tot eindexamen. Jacqueline, tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Hey Roy, jij ook tot morgen.
1: Hey, tot morgen.

0: Tikje erom en gaan. Morgenochtend, de dag van de proefexamens. Dan hebben we hier dus 5 kandidaten die allemaal dolgraag hun vrachtwagenrijbewijs willen winnen. En misschien dus wel dat wij aan de start van hun nieuwe carrière staan. Dat is toch fantastisch dat je dat iemand kan meegeven. Blijer kun je mij ook niet maken hoor. Morgenochtend, alles te volgen uiteraard op de radio.
1: Vol met voorraad ligt mijn wagen. Vol plezier ga ik op mijn weg.

hij eruit. En de kater duurt maar even. Zometeen dan mogen we verder met de Wijngaard Top 30. Dan is het daar alweer tijd voor. Tot die tijd muziek van Danilo Kuijters bij Radio NL. Tegen Beter Weten In.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Redonbouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redonbouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redonbouw.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Schnitbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Dag liefie, mama houdt van jou.
17: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
18: Zin in een koffietje?
17: Ja, lekker.
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
21: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
22: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: Studio NL. Weerbericht.
1: Vandaag op zich wel een prima dag hier in het zuidoosten van het land. Kans op een buitje, daar is het dan ook mee gezegd. Temperatuur vandaag zo ongeveer een graadje of 15. In het noorden van het land is de meeste kans op zon. Morgen bewolkte woensdag. Met dan net als vandaag ongeveer 15 graden, maar wel zo goed als droog. Althans, dat zijn de voorspellingen. We gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In winkels van Albert Heijn lopen binnenkort beveiligers rond met bodycams. Die zouden moeten helpen tegen agressieve klanten. Het gaat volgens Albert Heijn om een proef die begint in 4 filialen. Daarna wordt de test uitgebreid. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Als oorzaak noemen ze onder meer de steeds grotere verdeeldheid in de maatschappij en het oprukken van extreme denkbeelden. En zoals altijd op 5 mei zijn door het hele land vanaf vanmiddag bevrijdingsfestivals. Na de 5 mei-lezing geeft Splinter Chabot daar samen met premier Jettem het startsein voor. De Jos die Band gaat als ambassadeurs van de vrijheid per helikopter 4 van de festivals af.
1: Oké, dan de verkeersinformatie van de ANWB Wijnand. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. Nou, het rijdt bijna overal goed door. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, daar staat nu wel file tussen Papendrecht en Ridderkerk. 8 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht voor bergingswerkzaamheden. Het loopt daar ook vast op de A16 vanuit Breda tussen Dordrecht en Ridderkerk. Daar staat nu 6 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Er wordt geflitst op de A12 Utrecht-Den Haag per hectometerpaal 15,6. En op de A16 Breda Rotterdam bij 59,4.
1: Dankjewel, Wijnand. Tot de volgende keer weer.
3: Graag gedaan. Tot de volgende keer. A new

Zometeen gaan we verder met de 30 beste liedjes van Henk Wijngaard. In de Wijngaard Top 30. Zometeen nummer 25. Na muziek van Tante Corrie, hè? Corrie Koning samen met John de Bever. Jouw stem, jouw lach, jouw blik.

Weg uit deze kroeg, Senna. Daarvoor Corrie Koning, samen met John de Bever. Jouw stem, jouw lach, jouw blik. Het is bijna 9:15. En deze week hebben wij wat bijzonders. Het is sowieso een bijzondere week. Alles in de voorbereidingen van aanstaande zaterdag. 6 mei is dat. Of 9 mei, hè? Hoor mij eens. 9 mei, aanstaande zaterdag. Ja, we zijn er wel druk mee. Dat dan weer wel. 9 mei, dan hebben we de grote dag dat de grote gele vrachtwagen van Henk Wijngaard tentoongesteld mag gaan worden bij de lichtmis. Henk die de vrachtwagen zelf van Emmen tot aan de lichtmis rijdt. Ja, hij heeft in een liedje dat hij hem zelf zingt van Emmen tot aan het Gooi. Maar het is nou eventjes een afslagje eerder dat hij eraf mag, zeg maar. En dan kan je hem zelf zien, zelf bewonderen. Je mag naar de lichtmis toekomen trouwens. Hè. Dat is gewoon helemaal gratis, vrijblijvend mag je erheen. En dan kan je daar zo rond een uurtje of 1 ongeveer die vrachtwagen daadwerkelijk gaan verwachten. Wij mogen in elk geval beginnen of verder gaan met de lijst van 30. Beginnen voor vandaag. We hebben er vandaag weer 5 af te vinken. En gisterochtend vroeg zijn we daarmee begonnen met op nummer 30. Ook echt een heel mooi liedje was dat trouwens hoor. De jas van Lisa hebben we gisteren op nummer 30 mogen draaien. 29 was dan voor de Schilder van God. 28 was voor Dirkie. 27, ah, die was ook mooi. De kleine deur naar het paradijs. De zon schijnt weer in mijn cabine, was gisteravond nog aan bod. En in de Wijngaard top 30 op nummer 25. Ook eentje met een klein beetje dat country gevoel wat erin zat. Henk die dat in veel liedjes terug wist te brengen, maar dat het net niet te country werd, weet je wel. Dan werd het toen destijds nog geaccepteerd door de radio. Op nummer 25, 100 kilo.

ben ik. Ja, mooi op nummer 25 in de Wijngaard Top 30. Altijd 100 kilo, dat ben ik. Zometeen gaat Tika verder met de lijst en hoor je tevens wat er dus op nummer 24 staat. Hey.

Justin de Wild en Cheerio. Daarvoor nog het liedje van Samuel Welten in samenwerking met Lil Kleine. Nooit gedacht dat te moeten zeggen, maar maak me nou niet gek. Het is dinsdag. Ja, in de week voor 9 mei dus, aanstaande zaterdag, die dag dat Wijngaard zijn vrachtwagen daar aankomt bij de lichtmis. En begint wat te leven, zo heb ik het idee. Zo is er net ook een audio-appje binnengekregen van Hardy. Die woont in Horen. En die komt dus aanstaande zaterdag ook naar de lichtmis. Vind ik mooi om te zien. Vind ik mooi, want Horen, dat is zeg maar niet alsof ze twee keer links gaan en het eigenlijk lopend kunnen doen. He, die zitten ook meer dan een uur in de auto daar naartoe. Maar vind ik mooi om te lezen, mooi om te zien. Aanstaande zaterdag dan dus die vrachtwagen die door Henk zelf van Emmen naar de lichtmis wordt gereden. En ik heb gisteren wat gezien. Weet niet of ik het mag vertellen, maar ik ga het toch doen. Ik heb er gisteren namelijk een dag over nagedacht. En ik dacht van ja. Dit kan je zeg maar ook een klein beetje zelf wel bedenken. Tenminste, als je de tip krijgt. Ik dacht namelijk, ik wist niet wat die route zou gaan worden tussen Emmen en de lichtmis. Ik dacht, ja, die gaan misschien daar even binnendoor, daar even binnendoor, weet je wel. En dan moet je echt even kijken op die kaart waar dan die vrachtwagen langs gaat. Maar ik heb gisteren een van de videojongens stiekem betrapt. Die was namelijk bezig met het maken van zo'n animatiefilmpje waar dan die vrachtwagen precies langs gaat. Kan je vertellen, het is gewoon bij Emmen de snelweg op en het is gewoon bij de lichtmis de snelweg af. Nou, maar dat heb je niet van mij. Dat is een tipje van Flippy. Maar goed, dat had je dus ook zelf kunnen bedenken. Tenminste, ik dacht alweer te moeilijk. Maar goed, dat voor aanstaande zaterdag. Die route die wordt nog officieel gepubliceerd, hoor. Dus dat komt nog wel ergens online te staan. Even onze website radionl.fm in de gaten houden. Zometeen Dirk Wouda met werk en uitvoering. Tot die tijd, Nico Haak.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
8: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
7: Werken? In deze drukte?
8: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: recht in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. En een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
9: 1,5 uur lang met band.
8: Hier moet je bij zijn.
9: Radio NL.fm.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Start zijn wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken ze bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
13: Te groot bestaat niet.
14: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
13: Grootpakket.nl. Groot gemak.
15: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
16: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bouwen is topsport. Want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van steiger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
19: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
20: Gritter Chalet en staakcaravans.
19: Kijk op grittercaravans.nl.
21: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
24: 6 minuutjes over 9 voor deze dinsdagochtend, die van 5 mei de vlag hangen uit Bevrijdingsdag 2026. En ongetwijfeld is dat ook merkbaar op de Nederlandse wegen. De man die daar verstand van heeft, die gaan we nu spreken. En dat is Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Teken. Ja, ik kan wel zeggen dat er heel weinig verkeer onderweg is, want

0: De ochtendspits stelde ook niks voor. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam, daar zien we de enige uitzondering. Tussen Papendrecht en Ridderkerk, 6 kilometer file met daar ruim 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die moet nog worden geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Daar wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,5. En op de A16 Breda-Rotterdam bij 59,4.
1: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En dan spreken we elkaar iets na tien nog een keertje.
0: Ja, zo is dat. Tot straks.
1: Zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En in dit uur is het meteen raak, want die maakt straks kans op dat gigantische Henk Wijngaard pakket. Binnen nu en een paar minuutjes.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
2: Radio

Het is alle nieuwste van Frank van Etten en niet bang voor de duivel. Daarmee kwam hij afgelopen weekend binnen in de Radio NL Top 30. En ik heb vanochtend vroeg het lijstje even onder ogen gezien. Hij maakt een flink sprongetje in de lijst. Maar dat is aankomende zaterdag en zondag wel merkbaar in de lijst van 30. Dinsdagochtend 5 mei, ik zei het al, in dit uur prachtig mooi prijspakket te verdienen. Dat zullen we over een paar minuten met je spelen, het spel. En je hoort dan zometeen weer een fragment achterstevoren afgespeeld van een liedje van Henk Wijngaard. En aan jou om te bepalen welk liedje dat is, geef je het goede antwoord. Dan maak je kans op al die mooie prijzen. Straks meer daarover.

En dat waren de woorden van Klasina. Alles met je delen. Kort geleden was ze bij ons in de studio om over deze single te praten. En het is een succesje met een prachtig mooie clip die het hele verhaal erbij vertelt. En dat maakt het dan nog mooier. Cirkeltje rond, zullen we dan toch maar zeggen. We hebben een flink pakket voor je in aanbieding, want het is natuurlijk de week. We hebben er al zoveel over gezegd. En vanochtend belast natuurlijk ook alweer het nodige. 9 mei is de dag dat die gele vrachtwagen gaat rijden van Emmen naar de Lichtmis. En s'avonds is Henk te bewonderen in Nieuw-Leuzen in de grote XXL-tent daar. Voor een donders mooie party met een waanzinnig concert. Ja, gewoon helemaal tip top top. Alle grote hits achter elkaar van Henk Wijngaard. Daar wil je gewoon bij zijn. En dat kan. Want voor dat feest s'avonds geven wij nu kaarten weg. Je wint ook het vaantje, het boek 8127 MB. Alles over de restauratie, de totstandkoming van deze prachtig mooie vrachtwagen weer. We hebben daarbij een cap, de stickers en natuurlijk de miniatuur vrachtwagen. Zelf in elkaar te zetten van karton. Een prachtig mooi bouwpakket. Kortom, het volledige Henk Wijngaard pakket, inclusief die VI-kaarten, is nu te winnen. Het enige wat je moet doen is heel goed opletten. Gisteren was het maandag, toen hadden we je een beetje geholpen met het feit dat er een ABC'tje aan te pas kwam. Dat hebben we eraf gehaald. Ja, het is nu dinsdag, je bent wakker, de week is begonnen. Welk liedje hoor je zo meteen achterstevoren? En ik wil van jullie heel graag in de app lezen de titel van de plaat. Luister mee, dit is de opgave voor deze dinsdag.

0: ABC'tje. Nee, die was voor de maandag. Maar de diehard Henk Wijngaard fans hebben het gehoord. Kan niet anders. Die weten het liedje zelfs achterstevoren mee te zingen. Nog één keer dan de opgave. Welk liedje zoeken we de titel van de plaat graag in de app vermelden?
1: In orde slaap, kuurt er weg in. In orde slaap, kermis.
0: Ja, en daar moet je het mee doen. Ik ben benieuwd naar jullie suggesties. Hij heeft er zoveel gemaakt, maar deze zou je kunnen kennen. Laat ik die hint dan nog wel meegeven. En of hij ook in de top 30 staat, ik ga gemakshalve vanuit dat dat wel het geval is. Dus zo'n grote hit is het. Laat het maar weten, de titel van de plaat in de app vermelden. En een van de personen die het goede antwoord heeft gegeven, gaan wij straks terugbellen. En hij of zij gaat er vandoor met dat goed gevulde Henk Wijngaard prijzenpakket.

0: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Bouwklus? Voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
5: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
4: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
6: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
11: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
14: De

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
7: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: Oh, heerlijk zo meezinger even op de dinsdagochtend. Niemand minder dan Arne Jansen. En meisjes met rode haren, een van de grote hits. Maar ja, iedere keer als we een liedje van Arne draaien, dan komen daar toch weer de verhalen dat we van de artiesten veel horen, van luisteraars. En we zullen tot in lengte van jaren zijn muziek blijven draaien. Want het zijn juweeltjes, absoluut meezingbaar. En er hoeft niet eens vrolijke vrijdag voor te zijn om mee te kunnen zingen. Het is 9:45 op deze dinsdagochtend. We hebben daar straks twee keer een fragmentje laten horen van een bekend liedje van Henk Wijngaard. En ik wil hem voor het spelelement nog één keer laten horen. Dat klinkt dan zo. Zonder een ABC'tje was het gewoon een kwestie van kom maar op met de titel van de plaat. De diehard Wijngaard-fans die zouden hem eigenlijk moeten kunnen kennen. Tenminste, daar gaan wij dan vanuit. Is het gelukt, ja of nee? Dat kunnen we nu gaan vragen. We gaan naar de telefoonlijn en we begroeten Henk van Duschoot uit Apeldoorn. Henk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, teken.
0: Je zit op de weg, zo te horen.
1: Ja, klopt, in de vraagwagen.
0: Ah, kijk, eentje uit de beroepssector waar we deze week volop aandacht voor gaan aanbesteden. Ben je er zaterdag bij bij de lichtmis?
1: Ja, als het een beetje mee zit wel, hè, want... Als we de kaarten winnen, gaan we gewoon die kant op.
0: Ja, kijk, dan maak je er even een uitje van. Gewoon een complete dag, even langs de vrachtwagen en 's avonds naar het concert van Henk.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, alles valt en staat natuurlijk met het goede antwoord wat jij gaat geven. Wat kwam er als eerste in jou op?
1: Ik heb een truc als mijn woning.
0: Een truc als mijn woning. Zullen we eens kijken of die goed is, Henk?
1: Nou, laat maar eens kijken.
0: Ja,

0: denk bij deze, de hartelijke felicitaties. Je mag zaterdag naar de lichtmis komen, dat mocht sowieso. Maar daarna kun je gewoon door naar Nieuw-Leuzen, naar de grote tent, om daar het concert van Henk bij te wonen. Gefeliciteerd.
1: Ja, hartstikke bedankt. Dat wordt een superdagje.
0: Dat dacht ik wel. En je hebt een vrachtwagen en al die andere leuke prijzen die je wint. Nou, die kunnen een mooi plekje, de cabine krijgen. De sticker onder andere. Het vaantje kan natuurlijk voor het raam. De miniatuur van karton, die zet je even in elkaar. Die kan mooi op het dashboard. En het boek, ja, dat is dan mooi te lezen in de pauzes.
1: Ja, inderdaad. Dat wordt een mooi beste
0: besteding. Dit is even een totaalpakketje wat we gaan versturen naar Apeldoorn. Gefeliciteerd.
1: Ja, in ieder geval hartstikke bedankt.
0: En maak er een mooie dag van deze 5e mei. En we zien je aankomende zaterdag bij de lichtmis. En later ook in de tent in Nieuw-Leuzen.
1: Heel goed. In ieder geval bedankt. En tot zaterdag.
0: Yo, doei doei.

Martin op Radio NL. En zij weet het, en wij weten het ook, dat er straks drie liedjes gedraaid kunnen worden op verzoek. De 3:30. Daarvoor mag je de app nu inzetten om jouw favoriete plaat van dit moment kenbaar te maken met mogelijke reden. En wie weet kunnen we die vandaag voor je draaien. En wat we ook weten, is dat wij straks tussen 11 en 12 visite ontvangen. Bij ons dan gezelligheid, feest en ja, heel veel gelach. Kan niet missen. De Havenzangers zijn straks bij ons in het laatste deel van Werk in Uitvoering. Maar eerst rustig op weg naar het nieuws van 10 uur. En dat doen we even met een koekoekmomentje. Koekoek.

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
10: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
11: Laat het zeer zijn.
12: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
14: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
15: 1,5 uur lang met band.
14: Hier moet je bij zijn.
15: Radio.nl.fm.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Te groot bestaat niet.
19: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
20: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
22: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
22: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
23: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
28: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
29: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
28: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
29: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
28: Stap je ook in?
30: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
31: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
32: Het tweede deel van Werk en Uitvoering gaan we starten met de meldingen van de ANWB uiteraard. En is het te doen, is er wel wat te melden. Het vorige uur was het behoorlijk rustig. We gaan het aan Wijnand vragen van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
33: Goedemorgen, Teken. Nou, dat is nog steeds het geval. Je kunt bijna overal heel goed doorrijden. Op een enkele uitzondering na. De A16 van Breda naar Rotterdam is even dicht bij de Drecht-tunnel door een te hoge vrachtwagen. Op de A59 richting Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk over 5 kilometer. Maar toch ben je ook daar niet meer dan 5 tot 10 minuten langer onderweg. Er wordt op diverse plaatsen geflitst. Onder meer op de A4 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 51,0. A27 vanuit Almere bij 113,5 en op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,7.
32: En dan nu weer heel snel naar de koffieautomaat, Wijnand.
33: Ja, zo is dat.
32: Goed zo, tot zometeen.
33: Tot later.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Tikke Bouda!
32: Zometeen hebben we muziek van René Karst voor je. Maar eerst Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Maken daar maar eens een liedje over. En dat is gelukt. De stenen op het plein. Je hoorde René Karst aan het begin van uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering. En straks halverwege dat uur is er ruimte voor die 3 verzoekjes in de 3:30. Suggesties zijn welkom in de app. Gaan wij een juweeltje draaien, vind ik zelf nog wel steeds. Een van de allermooiste Nederlandstalige liedjes is van Peter Koelewijn. De sprong in het duister.

een leuk berichtje binnen tijdens het draaien van dit liedje van Benjamin. Die schrijft, ik krijg dorst van dit liedje. Ja. Nou ja, inderdaad, op het leven. Ja, je kan natuurlijk van alles sturen. Er wordt gevraagd van stuur even een suggestie voor de 3:30. Maar Benjamin, ik krijg dorst van dit liedje. Ja, daar zit wel wat in. De mannen van Ancora draaiden we en op het leven.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Bouwen is topsport. Want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van steiger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
13: Gritter Chalet en staakcaravans.
12: Kijk op grittercaravans.nl.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
20: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: 11.
1: We hebben als eerste natuurlijk de 3.5-11 en vlak voor 11 hebben we straks ook nog nummer 24 uit de Henk Wijngaard top 30 voor je. En straks na 11 visite, de havenzangers zijn onderweg naar de studio. Daar gaan we straks het laatste deel mee praten. En dan zullen we veel muziek van de heren gaan draaien. Dat is, het belooft nog steeds een mooie dinsdagochtend te worden, absoluut. En aan de verzoekjes ligt het ook zeker niet. Sietske uit Marum is de eerste en die schrijft, doe mij dat liedje maar, ik spreid nu mijn vleugels uit. En dat is een oud liedje van Marloes, maar die is sinds vorige week in een nieuw jasje gestoken. Daar heb je Marloes ook al over kunnen horen. En dat is gedaan door Manuel. En die uitvoering staat nu voor je klaar. Daar gaan we mee beginnen.
0: De 3.5-11, nummer 1.

0: tijdje terug dat deze voor het laatst gedraaid werd op Radio NL. Single uit eind jaren 90 van Gerard Joling en Wat ging er mis tussen ons? Hij werd aangevraagd door Erwin Lenkeke uit Almere. Goedemorgen, teken voor de 3:30. Heel graag Gerard Joling met Wat ging er mis tussen ons? En het mooie is, tijdens het draaien, dat is dan weer de snelheid van de radio. Dan komt er eenzelfde berichtje van Erwin binnen. Dankjewel, teken. Dit doet me goed in deze periode. Kijk, zo weten we mensen dan ook weer muzikaal te ondersteunen.
1: De 3:30.
0: We gaan straks ook nog iets doen in het kader van iemand die druk aan het werk is in Spanje, zie ik. Dat kan vlak voor 11 nog wel even. En Cor Tollenaar uit Veenendaal die schrijft: hoe kom ik in de webshop van Radio NL? Dat is eigenlijk heel simpel, Cor. Als je even naar radionl.fm gaat, dan heb je daar de keuzemogelijkheden bovenin de balk. En dan kun je daar gewoon richting, als je home hebt, dan krijg je Radio NL. Klik die even aan en dan zie je webwinkel. Of je toetst op Google gewoon even in Radio NL webwinkel. En dan wijst het zich vanzelf. Ik begrijp wat je wil. Jij wil natuurlijk al die hebbedingetjes hebben van Henk Wijngaard. Ja, dus op één opslag is dat keurig te zien op radionl.fm. Wij kunnen er nog één doen in het kader van de 3:30. En Jasper Vink uit Arnhem, je bent de gelukkige. En die zegt, doe mij even Moet dat nou, samen met de Kabouter Plopuitvoering. Die heb ik dan niet voor je, want die heeft alleen Stefan. En die ga je vanmiddag ongetwijfeld weer horen tussen de 5 en 6. Maar wij doen de gewone uitvoering. Robert Vreemert en Donnie, Moet dat nou.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

briljant gevonden. Het rad erbij met daarop plaatsnamen. En waar het rad op stil komt te staan, naar die kroeg gaan we ergens in een stad. En dan is het gewoon lekker feesten met z'n allen. En als je dan dit melodietje erbij hebt, dan weet je zeker, het wordt een gigantisch gezellige avond. En daarmee is hij extra trots natuurlijk dat hij deze week de meest gedraaide is hier op Radio NL. De Hollandse nieuwe in handen heeft Gino Graus en Favoriete Kroeg. 12 minuutjes voor 11, wij gaan zo meteen nog even een extra verzoekje draaien. En ik zei het daarnet al, in Spanje, en ik zal het je uitleggen waarom. Tim de Gruijf uit, staat er niet bij? Nee, niet waar in Spanje. Maar Radio NL aan tijdens het werk in Spanje, in het zonnetje, beter kan het niet worden. Nou, dan doen we speciaal als extraatje even zo meteen Mart Hoogkamer in Spanje. Kan er lekker meegezongen worden in de zon, met Radio NL in het buitenland. We zitten midden in de week van Henk Wijngaard. En we zijn aan het aftellen richting zaterdag. De grote dag voor Henk. Dat hij met de vrachtwagen van Emmen naar de lichtmis mag rijden. Daar zijn we vanaf 11 uur 's ochtends met live radio. En rond, of eigenlijk iets voor 1 uur, komt daar de vrachtwagen aan. En dan zal Henk eruit stappen. Mag je met Henk op de foto, met de vrachtwagen op de foto. En later die dag zal Henk optreden. In de grote tent, in Nieuw-Leuzen. Een waanzinnig concert gaat hij daar geven. En je kan erbij zijn. Ga daarvoor naar radionl.fm. En aftellend richting 9 mei hebben wij de Henk Wijngaard top 30. Met op 30 de jas van Lisa, op 29 Schilder van God. Op 28 draaiden we Dirkie. De kleine deur naar het paradijs was nummer 27. Op 26 de zon schijnt weer in mijn cabine. Op 25 heeft Lars vanochtend 100 kilo, dat ben ik gedraaid. En wij hebben de eer om nummer 24 te mogen draaien. En dan moet even die herrie op de achtergrond weg. Want dit is gewoon een waanzinnig mooi liedje. Nummer 24 in de Henk Wijngaard top 30. Als ik ga, moet je niet om me huilen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden, suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
5: Milner.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Gamma! 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
10: Anderhalf uur lang met band.
9: Hier moet je bij zijn.
10: Kaartverkoop, radionl.fm.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl die prijs vorige maand nog boven de 2,80 euro lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Slachtoffer is 2 jaar en komt volgens regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etteleur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Ook met de bestuurder van het busje is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of relschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Te groot bestaat niet.
15: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
14: Grootpakket.nl. Groot gemak.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
17: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
18: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Hamster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
19: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Play.
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoey!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
20: Mijn werkdag op de bouw, die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
21: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
23: Het derde en laatste deel van deze dinsdagochtend, die van 5 mei. Natuurlijk prachtig mooie berichten die al binnenkomen van mensen die onderweg zijn naar bevrijdingsfestivals. Wij zien ook wat er allemaal gebeurt met de helikopters. Ja, dat is prachtig. Deze dag natuurlijk, die moet en blijft, zal altijd gevierd moeten blijven worden. Dat waren de woorden die ik achter elkaar wilde zetten. Wat er ook achter elkaar staat, zijn soms een aantal auto's. Maar ik heb het idee dat het vandaag reuze meevalt. En dat kunnen we checken bij Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Teken. Ja, dat is helemaal het geval. Want veel mensen hebben toch vrij deze week. En zeker op deze bijzondere dag. Dus dan heb je eigenlijk nauwelijks files. Zo af en toe loopt het verkeer wel vast bij de Duitse grenzen door. Controles net over de grens, zoals op de A12 Utrecht-Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk file 2 kilometer. En op de A7 richt vanuit Groningen naar het oosten. Vanaf Oudeschans langzaam rijdend verkeer. Maar in beide gevallen is de vertraging niet meer dan 5 minuten. Daar wordt een geflitst volgens Flitsmeister op de A58 Breda-Tilburg bij hectometerpaal 57,5. En ook op de A58, maar dan van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij 147,0.
23: En vanmiddag rond 1 uur of 2 dan ben jij klaar, Wijnand, bij de ANWB. Ga je dan nog de bevrijdingsfestivals tegemoet of gewoon lekker snel naar huis?
24: Nou ja, ik geniet van mijn vrije dag vanmiddag. Dus hier schijnt het zonnetje alvast.
23: Oh, kijk, dat stuur hem deze kant even op alsjeblieft.
24: Ja, precies.
23: Helemaal super. Dankjewel voor vandaag en tot de volgende ronde, Wijnand.
24: Tot de volgende keer.
23: Yo, hoi hoi.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: De finale van deze dinsdagochtend gaan wij zo meteen vieren met de Havenzangers. Dat doen we na Damien van Os. Dit is Diamantering.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: havenzangers Willem en Wesley. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom. De opmerking die jij net maakte, Wesley, bij binnenkomst.
1: Ja.
0: Wat zei jij?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk al niet eens. Nou,
0: iets is over omgeving.
1: Oh, hier bij binnen. Ja, dat we er weer precies zo bij zitten als, wat is het denk ik, 10 jaar geleden, 12 jaar geleden.
0: De oude studio.
1: De oude studio, ja.
0: Ja, de kleine ruimte. Het is toch wel even een terugblik. Ja, zo lijkt het dan. Maar daar hadden we nog een raam.
1: Het is ouderwets gezellig, dus vandaar dat je waarschijnlijk de havenzangers ook uitgenodigd hebt.
0: Ah, dat moet toch, ja. Maar ik bedoel, er is nieuwe muziek, dat is een reden. En we willen graag weten wat jullie allemaal gaan doen deze zomer. Want volgens mij staan jullie te popelen om heel veel mooie dingen te doen.
1: Ja, ik ga 3 maanden op vakantie, maar wat Willem gaat doen, dat weet ik niet.
2: Ik heb hele mooie dingen klaarstaan, want het is nooit goed. De opvolger staat ook alweer klaar, dus maak je borst maar nat.
0: Heerlijk, ja, maar daar houden we van.
1: En heeft hij het niet over Daily?
0: Nee. Over hele andere dingen.
1: Ja.
0: Nee, maar het mooie is, want jullie zijn, want jij stuurde het laatste liedje, Willem, en dat is eigenlijk een Spotify-dingetje. Dat was ook al helemaal top.
2: Ja, klopt. We hadden nog liedjes klaar liggen en het nieuwe liedje van ons ook. Het is nooit goed natuurlijk.
0: Ja.
2: Die lag nog in de mand en dan denk je van zullen we het doen, zullen we het niet doen? Is het goed genoeg? We hebben natuurlijk een tijdje lang even nagedacht van wat gaan we nou doen?
0: Ja.
2: Dus je wordt natuurlijk als de havenzangers wel heel vaak gerefereerd aan oud repertoire. Maar wij vinden toch nog steeds dat we ook nieuw repertoire moeten maken buiten het oude. En ik begrijp dat wel van mensen, maar het is nooit goed. Was ook zo'n liedje wat op de plank lag. En dan denk je van doen we het wel, doen we het niet. En uiteindelijk hebben we hem gewoon maar gedropt op Spotify. En dat pakt in één keer heel goed uit met het liedje.
0: Ja, dat is het mooie.
2: Dat is het mooie.
0: Testcase, absoluut. Ja. Maar jij zegt dit van het oude repertoire. Ik pak er even een appje bij wat eerder deze ochtend voorbij kwam. Jessica uit Zevenaar die schrijft: hoi Tirke, zou je aan de havenzangers willen vragen of ze straks of 17 mei met de boottocht met Ancora de country dance willen gaan zingen? Nou, vandaag wordt er niet gezongen, maar dat is toch weer oud repertoire.
2: Nou ja, de country dance op de bootreis, inderdaad. Die komt voorbij, hoor. Maak je borst met naam.
0: Goed zo,
2: Clap Jessica. Your hands.
0: Dat is het, ja. Maar dat zijn toch de evergreens, jongens. Dat is heerlijk.
2: Ja.
0: Hoe is het met de agenda's? Want volgens mij is het behoorlijk doorpoten.
2: Ja, klopt. De komende 3 maanden sta ik er alleen voor. Wesley gaat 3 maanden naar...
1: Ik ga even weg. Nee, ik ga niet op vakantie. Nee, de agenda gaat goed. We zijn lekker bezig en... De plaat gaat goed, dus alles loopt lekker door. Hartstikke druk.
0: Maar mooi toch? Ik kan er zo van genieten. Want de geschiedenis is bekend. Jij uit de havenzangers. Mulder en Mulder en nu de havenzangers. En dat vader en zoon dan zo kunnen genieten. Kriskras door het hele land.
2: Ja.
0: Dat moet een hele goede match zijn.
2: Ja, nee, klopt. Dat is het ook. En zeker genieten. Muziek is genieten. Dat we het samen doen is natuurlijk ook fantastisch. Het komt bijna niet voor. Vader en zoon. En zo lang al, hè. Want... De familiebanden die zijn nog steeds...
0: Ja, maar dat is ook belangrijk, want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Niet alle families komt wel eens wat voor. Maar hoe vaak is het gebeurd dat jij dacht van... Nou pa, waar je nu mee bezig bent, daar moet maar even de rem in.
1: Nou ja, dat is heus best wel een keer gebeurd. Maar dat is andersom ook wel eens... Ik denk in die 38 jaar dat ik er rondloop... dat Willem ook al wel een paar keer heeft gedacht... Wesley, hier moet even de rem in. Dat heb je toch. Maar het is wel zo dat... Als je het podium op gaat, ga je het podium op. Maar we hebben natuurlijk als vader en zoon ook wel onze strubbelingen en meningsverschillen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is het mooie aan familie. Dat je ook over heel veel dingen hetzelfde denkt.
0: Ja.
1: Je komt natuurlijk allemaal uit hetzelfde nest. Dus er zijn ook heel veel punten waar we het al mee eens zijn. Dus er zijn nog een aantal klein. Maar ik denk dat het met elk duo of iets dat je samenwerkt. Dan heb je altijd één lastige Willem en een hele makkelijke zoals ik. En dan komt het vanzelf goed.
0: Willem?
2: Maar ik heb straks, denk ik, van die snijvlak op de band.
0: Prima. We gaan even een liedje draaien. We beginnen met de alarmfase rood. Die is vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. Straks natuurlijk de nieuwe single. En ik laat dat heel graag aan jullie over welke twee we straks nog meer mogen draaien.
1: Gezellig.
2: Het is wel leuk trouwens, alarmfase rood. Want toevallig, een paar weken geleden heb ik Guus nog aan de haak gehad. Guus Dogge.
0: Ja?
2: Die heeft hem natuurlijk een keer opnieuw uitgebracht. En Guus zei, misschien moeten we toch samen iets met dat liedje doen. We hebben nu alle twee op de... uitgebracht.
0: Okay. Oh,
2: dus misschien gaat dat nog wel een keer gebeuren, maar je weet me nog.
1: Komt misschien nog een derde versie.
0: Bij deze, ik zet hem alvast in de agenda.
1: Maar de kleur blijft rood.
0: Goed,
1: blijft rood.

proost op het leven. Nou, we zitten vandaag wel in de sfeer. Daarnet ook al encore met alle glazen hoog. Laten we proost op het leven. Nou, dat moet je natuurlijk ook doen. Het leven moet gevierd worden. En dat is misschien wel een heel mooi bruggetje naar de beide mannen die hier bij ons zitten. Want als die, ja, die houden van het leven, die houden van een feestje. En daar staan ze onbekend.

0: De nieuwe vrolijke single van René Schuurmans, Al win ik 10 miljoen. We hadden het net al even over René, verandert bijna niet. Iedereen wordt een paar jaartjes ouder, alleen bij René zie je het niet. In het begin zag je hem nog wel eens in een geel overhemd met late zon in je hart, diep in mijn hart. Maar tegenwoordig de witte overhemdjes en ja, volle zalen natuurlijk, volop feest vieren in het land. Zoals de mannen dat hier ook doen, die bij ons zitten. Jullie vertellen me net iets heel moois.
1: Ja, ja, denk het wel, hè. Ja, 50 jaar de Havenzangers.
0: Volgend jaar?
1: Volgend jaar.
0: Wauw.
1: Ja. 1977 was de eerste plaat, het Strand zal even later. Dus het merk de Havenzangers, zeg ik altijd, maar het bestaat volgend jaar 50 jaar.
0: Ongekend, hè?
1: Dan zit ik ongeveer ook nog 50 jaar in het vak.
0: Oh, dat zijn al twee jubilea bij elkaar.
1: Wesley heeft ook iets met 50, hè?
2: Ja, ik heb dan precies 50 keer opgetreden. Ja,
0: nou, ook reden voor
2: ik
0: de
2: heb nog precies 50 euro in mijn zak.
0: Mooi.
2: Dus dan doe ik ook mee in het jubileum, hoop ik.
1: Je hebt van die bordjes, hè? 50.
0: Ja. Ja.
2: En ik heb die 50 jaar de Havenzangers een beetje van hem opgemaakt. Daarom is hij nou nog met me op pad.
0: Lekker, Willem.
1: Dus wat tijd dat we volgend jaar weer vol aan de bak gaan.
0: Ik hoor het. Maar wat zijn de plannen om het grootste te gaan vieren?
1: Ja, live met band. Er zijn verschillende plannen. Zijn er inmiddels al staan op papier. En dan ga je wel eens rondbellen. Van joh, is er animo voor? En er zijn toch wel heel veel mensen die zeggen van, ook leuk om het een keer met een band te doen. En nou, daar zijn we druk mee bezig. Live met de band. En,
0: ja, dat is het mooie. Ik bedoel, ja, ik mag volgend jaar hopelijk ook mijn 50ste verjaardag vieren. Maar ik weet als jongetje nog wel, die grote vrachtwagen met de Havenzangers. Dan kwamen jullie in Workum optreden. Ja. Nou, dat was dan de vierde woensdag van september. Dan stonden jullie bij ons. Ja, gewoon die grote vrachtwagen met dat logo erop. Dan dacht je, de Havenzangers.
2: Ja, maar die hebben ze geel gespoten. Die hebben ze aan Henk Wijngaard verkocht een paar jaar geleden. Dus die hebben er helaas niet bij.
0: Als je dat verhaal kent, Wesley, en je ziet de beelden wat daarmee gebeurd is, dan zeg ik de Havenzangers. Nee, absoluut.
2: Dat klopt niet.
0: Nee. Maar 50 jaar willen, mooi man.
1: Ja, absoluut. Dus doen we die 50 van jou er ook bij volgens
0: mij. Ik kom voor jullie een feestje hoor.
2: Het wordt dan 100% feest.
0: Nou dan ja, 50 plus 50, daar gaan we voor. Weet wat je zegt Wesley, hè? Ja. Ik zet je er zo uit.
2: Ja, is goed. Ja, het is met een paar passen verwijderd van de deur.
0: Die 100% dat is hier een magisch getal dat meestal de deur opent om naar buiten toe te gaan.
2: Oh jee. Ja? Oh jee.
0: Goed zo. Tot zover de bewegwijzering hier in het pand.
1: Ja.
0: Nee, maar het is wel leuk dat je er nu al zo mee bezig bent, dan gaat het wel groot worden.
1: Ja, dat is ook wel de bedoeling. Maar 50 jaar ga je ook niet zomaar voorbij laten gaan.
0: Nee.
1: En daar moet je inderdaad op tijd mee beginnen. Als je grootste dingen wil doen, moet je ook zorgen dat je op tijd de dingen gaat regelen. En dat is best wel veel werk. Maar komt allemaal goed.
0: Wauw.
1: Ja.
0: We houden hem in de gaten, 2027, jongens. Ja. We gaan een liedje erbij pakken, Mijn Beste Vrienden.
1: Ja, daar heb jij een leuk verhaal over, denk ik. Een bekend liedje van jou, of niet?
0: Het grappige is, een organisator van een pubquiz in mijn woonplaats, die stuurde mij een jaartje of twee geleden, die waren aan het toeren door Amerika en Canada.
1: Ja.
0: Hij zei, joh, we horen steeds een liedje hier. Hij zei, ik weet zeker, er is Nederlandstalig, maar hij zei, ik kom er niet op. En ik het liedje luister op YouTube. Ik zei, dit zijn de Havenzangers. Nou zat datzelfde liedje vlak voor Koningsdag bij ons in de pubquiz.
1: Ja.
0: En ik was nog met vraag 9 bezig, aan het noteren, muziekronde. En toen werd het introotje van jullie liedje gestart. En ik zit zo de antwoord van vraag 9 te noteren en de rest zat al te luisteren. Ja, dit was Nederlandstalig, heb je wel geluisterd? Ik draai dit dagelijks. Ik weet het niet. Help. En dan wordt er geroepen, nog 1 minuut, nog 30 seconden.
1: Ja,
0: en
1: spannend,
0: dan voel je die spanning. Ja. Totdat een van de jongens uit het team zei, ja, ik heb niks met Nederlandstalig, maar de Havenzangers. Ja. Jelier, je bent een reddende engel. Het klopt helemaal.
1: En we hebben er een nieuwe versie van gemaakt. Hè? Speciaal voor Volendam trouwens. In Volendam zijn ze mijn beste vrienden.
0: Ja.
1: En hebben jullie dat bij je? Dat was met een optreden. En toen hadden we net die band niet bij ons. En toen hebben we gezegd van, joh, luister. Als jullie dit liedje leuk vinden, gaan we voor jullie een nieuwe versie maken. En uiteindelijk is dit liedje, ja, dat is wel omarmd. Ook in de rest van Nederland.
0: Heerlijk, jongens.
2: En nu staan we elk jaar in Volendam.
0: En een feestelijke clip erbij.
2: Gezellig.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Radio NL.
4: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn.

0: voor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
0: Radio NL ken je natuurlijk.

0: Tijd aan Radio NL.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Je luistert naar
0: Radio NL.
2: En hier hoor je

0: Radio NL.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: tijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Het is 4:04. Vandaag is het verloopt in het zuiden en het oosten vrij bewolkt. En er valt af en toe wat regen. De temperatuur daar ongeveer 12 graden. In het noorden en het westen blijft het droog met zonnige perioden. En hier warmt het op naar zo'n 16 graden. De wind is noordoostelijk meest matig van kracht. Vannacht valt in het zuidoostelijke helft van het land nog wat regen. De minima dan 8 graden. Morgen blijft het in de zuidoostelijke helft van het land met maxima rond de 10 graden steken. En elders is het droog, komt de zon wat vaker tevoorschijn. En daar kunnen we temperaturen tussen de 12 en de 15 graden verwachten. Zometeen meer havenzangers hier op Radio NL. Maar eerst Marco Schuitmaker.
3: Het

0: actie. Bij ons hier in de studio, Marco Schuitmaker, is er uitgebreid gesproken over hetgeen wat hij allemaal doet in Duitsland, Nederland, België. Ja, de man is internationaal. En met name dan de Duitse markt, die is heel interessant. Is dat misschien nog eens iets voor de havenzangers?
1: Nou ja, we hebben ooit in het verleden natuurlijk in Duitsland dingen gedaan ja. en opgenomen. Alleen dat neemt zoveel tijd in beslag om daar te zijn. In die shows moest je 's middags repeteren. En dan nog een generale repetitie, s'avonds shows. Dat nam zoveel tijd en toen we zoveel werken in dit land. Dat we gezegd hebben, hey, hartstikke leuk. Die havenzanger, we hebben ooit daar een LP uitgebracht nog. Opnieuw ingezongen daar. In Duitsland moet je alles opnieuw inzingen. Tenminste, toen de tijd.
2: Ja, ja, in Duits moet dan. Kan niet in Nederland.
1: Ja. Ah, dat, heel goed. Kijk, dit is, zijn het snippen en snappen.
2: 51 jaar geleden was dat nog zo.
1: Ja, Gordon en Jolingen over de vloer dit. Maar, ja.
0: Zet ze in een bungalowpark en je hebt televisie, hoor.
1: Laat maar zitten, een hele interview naar de kloot.
0: Ja, zo zonder de
2: hij heeft dus in Duits opnieuw opgezongen. Dat vonden ze mooi in Duitsland. Ja, dat Duits.
0: Maar ik begrijp wel...
1: Richtig.
0: Ik begrijp wel wat jij bedoelt. Want die show is inderdaad vanaf het begin. En dan word je aan het einde nog een keer met z'n allen verwacht. Dan heb je draaidagen, daar zeg je u tegen.
1: Je klopt. En nou ja, toen hadden we veel werk in Nederland. En toen hebben we gezegd, hey, we houden het bij Nederland. Is voor ons genoeg. Maar nog steeds leuk. En België doen we natuurlijk best wel veel. Ja. België treden we ook veel op. Ook nu, nog steeds. Geweldig publiek.
0: Nee, met uw Wesley.
2: Ja, en bijkomend voordeel is, daar hoef je niet alles opnieuw in te zingen. Want er staat gewoon Nederland. Dat is een drukke agenda, ja.
0: Ik denk dat het een hele vervelende
2: grapje. Nee, maar wij doen veel België, dat klopt wel.
0: Nee, maar dat is waar, want ik check de agendas ook van artiesten. Waar staan ze, wat doen ze dan? En bij jullie is dat ook... maar België is wat dat betreft een heel feestelijk land. Want Marco zei dat hij net vorige week ook. Die zegt van, joh, daar word je echt gigantisch in de watten gelegd.
2: Ja, wou ik net zeggen. Ja, België die zijn echt, is heel leuk om naartoe te gaan. Want die hebben nog een artiesteningang, eten, drinken, aan niks ontbreekt het je. Nou is dat helemaal niet altijd nodig, want we kleden ook om bij de frituurpan. Dat maakt echt helemaal niks uit, maar het is wel leuk.
0: Jullie zijn niet moeilijk.
2: Nee. Ja, Willem wil graag naar eigen kleedkamer, maar ik doe het gewoon bij de frituurpan.
1: Ik ben niet moeilijk.
2: Nee, maar als hij twee bako's krijgt, is hij blij.
0: Maar jullie hebben geen rider waar je u tegen zegt van dit moet er in de kleedkamer en dat. Het is gewoon een omkleedlocatie en als er wat te drinken is, dan zou dat wel prettig zijn.
2: Ja, Willem heeft een half A4'tje en ik heb me daar gewoon mee aangesloten.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is helemaal... Nee, maar dat is echt heel goed in België. Dat is echt... En het publiek is heel leuk. Ik vind het Nederlands publiek is ook top, maar het Belgisch publiek is heel dankbaar publiek. Ik vind het echt heel leuk als je helemaal die kant op komt. Dus dat zijn altijd goede feestjes. Leuk om naartoe te gaan.
0: Een warm bad waar je in terecht komt.
1: Ja, ik lig ook graag in bad eraan.
0: Nou, dan twee vliegen in één klap. Jongens, wij gaan het hebben over Het is nooit goed. Want hij staat klaar om gedraaid te worden.
2: Ja. Nieuw goed. Het is nooit goed. Ja, die lag dus, en zoals Willem net zei, nog in de mand. Ja, is hij goed genoeg, is hij niet goed genoeg? En toen zeiden we, ja, weet je wat, ja...
0: Hij is wel goed genoeg.
2: Wij vinden het wel goed genoeg. En als een ander het niet goed vindt, ja, weet je het ook niet. Maar wij vonden het hartstikke leuk. En toen dachten we, ja, dat liedje hebben we eigenlijk nooit wat mee gedaan. En we waren bezig met nieuwe muziek.
0: Hoe lang lag dit liedje er al, Willem?
2: Ik denk...
1: Nou, ligt er al wel.
2: Een jaar of 10, 20?
1: Toch wel. In zijn gedachten, ja. Nee, maar ik denk anderhalf jaar toch wel?
2: Langer denk ik wel.
1: Langer misschien nog wel, ja.
2: Ja, we hebben hem tegelijk gemaakt met Ik heb liever dat je nu gaat.
0: Oké. Okay,
2: toen ging het om die twee.
0: Maar dan is het toch grappig dat hij zo lang blijft liggen dat je dan denkt, het gevoel is toch goed van, hey, we moeten er echt wel iets mee gaan doen.
2: Ja, het is eigenlijk net een beetje als de havenzangers. Het is er al heel lang, maar het is nog steeds actueel.

0: klappen gaat.
1: Kijk, als er zoveel aan historie en muziek hier bij ons in de studio zit, bij elkaar opgeteld, dan hebben we oude herinneringen worden erop gehaald. Het gaat over het verleden, het gaat over de toekomst. En de allereerste Hollands Nieuwe kwam nog even aan bod, mannen.
2: Ja, want toen wij zeg maar verder gingen als Mulder en Mulder,
1: ja.
2: Toen hebben we een liedje opgenomen en de criteria is nu weer helemaal actueel.
1: Ja, zeker.
2: Maar ons eerste, de Hollandse Nieuwe, onze eerste Hollandse Nieuwe heette ook
3: Cheerio. Ja, prachtig.
2: Ja.
1: Was ook nog in oude studio.
4: Ja, was ook in oude studio. En toen stond er nog, en ik vergeet het nooit, Willem Mulder met zoon stond erop. Daar kun je hem op vinden in jouw computer, denk ik.
1: Ja, bij ons is alles aangepast naar alles wat jullie ook graag
4: willen. Dat was de eerste.
1: Dan hebben we een eenheid.
4: En toen dachten ze, nou, het is eenmalig, maar toen ben ik eraan blijven plakken.
1: Ja, nee, we hebben Mulder en Mulder, Havenzangers 2.0, de Havenzangers. Joh, het is bij ons allemaal nu in de map Havenzangers.
4: Ja,
1: weten we precies wie we bedoelen? Klaar.
4: Ja,
1: zo moet het te vinden zijn. Ja. Hey, hoe is het jaar 2026? Ja, we hebben natuurlijk al even vooruitgeblikt naar 2027, 50 jaar Havenzangers. Ja. Maar de plannen muzikaal gezien voor 2026?
2: Ja, nou, er liggen liedjes klaar. We hebben al liedjes opgenomen. Die klaar zijn, bijna klaar zijn. De volgende single die komt er ook alweer heel snel aan, denk ik. Begin juni, dat die gereleased wordt. Zo noemen ze dat dan tegenwoordig. Dus ja.
4: Ja, een carnavalsingle hebben we al klaar.
2: Ja.
4: Want we kwamen op een heel leuk idee, maar dat was een maand of 3-4 geleden. Toen zei je, ja, we gaan hem toch vast opnemen, dan is hij er vast.
1: Ja.
4: Maar het is voor nu net een beetje te laat met carnaval. Maar ik denk, dan kunnen we met carnaval vast zingen. Dus we hebben een beetje getry-out afgelopen carnaval. Dat ging gelijk goed.
1: En die werd goed opgepakt.
4: Die werd goed opgepakt, dus die is al klaar.
1: Ja, maar dat is het leuke, want voor je het weet, die zomer die raast straks weer voorbij. En voor je het weet is de 11e van de 11e, dan gaat het seizoen weer los. En dan,
4: dan zijn wij goed voorbereid.
1: Heel goed.
4: Ja.
1: En een tipje van de sluier, in welke hoek onderwerp je ditje of datje of helemaal niks zeggen?
4: Ja, hoe doe je dat? Feest.
5: Ja, tipje van de sluier.
4: Tipje van de sluier. Ja, het is gezellig. Het is makkelijk meezingen. En ik denk wel dat het een oorworm is. Ja,
1: ik ben benieuwd.
4: Wel, ja.
1: Maar wordt hij dan ook de 11e van 11e gereleased of toch iets dichter richting carnaval?
4: Daar zijn we nog niet helemaal over uit.
2: Nee, maar we wachten niet zeg maar tot carnaval.
1: Nee.
2: Vaak dan komen januari, februari de carnavalsplaten. Of in ieder geval de feestplaten voor de carnaval.
1: Ja.
2: We hebben gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan daar echt richting oktober. Misschien dan 11e van de 11e.
4: Ja, want Oktoberfest kan eigenlijk ook prima ermee. Ja. Het is wel een liedje, het is gewoon echt feest. Ja, ik zeg nu carnaval, maar het après-ski kan heel goed mee.
1: Wat je nu zegt is een juiste planning. Want heel veel artiesten die timen natuurlijk ook al op Oktoberfest. Want ja, dat is ook wel volle bak. En als hij daar goed aanslaat, neem je hem automatisch mee richting de carnaval.
4: Dus wat we denk ik moeten doen is juni de nieuwe single. En dan september moeten we denk ik zijn. Want dan kunnen we nog precies het Oktoberfest meepakken. Nou, après-ski en carnaval zijn
1: en zo
4: we gelijk.
1: Zo hier een planning gemaakt.
4: Ja, dankjewel Teken, dankjewel.
1: En dan is het al 2027 en dan hebben we dat jubileum te pakken.
4: 50 jaar.
1: Nou, mooie dingen. Maar je bent druk bezig, Willem, om alles in de stijgers te zetten.
2: Ja.
1: Dan denk ik dat jij volgend jaar, begin 2027, laten we eerst even carnaval vieren. En daarna moet je heel snel terugkomen om die plannen met ons te delen.
2: Dat gaan we ook absoluut doen. We komen graag terug. Want vanaf het begin al Radio NL, dat zit diep in het hart ook. Ik bedoel, een zender die ons heel veel gesteund heeft. Andersom in het land. Maar als je niet gedraaid wordt, is er ook niemand die je plaat hoort. En dan weet ook niemand wat je gaat doen. Dus ik zou zeggen, Radio NL mag zeker meedoen met 50 jaar de Havenzangers.
1: Wij doen heel graag mee en we zullen het ook zeker ondersteunen. Want dat is alleen maar leuk. Dit is een fantastisch mooie mijlpaal die gevierd moet worden.
2: Absoluut, graag.
1: Waar kunnen we mee afsluiten? Want ik heb het jullie net nog niet gevraagd.
4: Welk liedje bedoel je?
1: Ja, zoiets.
4: Als we het dan toch over 50 jaar de Havenzangers hebben, misschien 'Snachts naar tweeën.
1: Ja, ik
4: het leukste hebben die erin staan, want die hebben wij ook opnieuw gemaakt samen.
1: Kijk. Dan denk ik, dit is dan het origineel.
4: Ah, vind ik ook niet erg. Vind je dat, wat wil jij?
2: Nee, mij maakt het niet uit.
4: Country Dance, heb je hier ook in staan? Is ook een goede plaat. Die hebben wel opnieuw gewoon. Country Dance 2019, denk ik.
1: Het is jouw feestje. Ik ga kijken 2018. Of die hierin staat. Die is er ook, maar dat is ook het origineel.
4: Tjonge, ja.
1: Zeg het maar, wat gaan we doen? Of we gaan gewoon eentje van een jaartje of 2-3 terug.
4: Ja, mag ook.
1: Even topoverleg, Willem.
4: Dan doe maar eens. Doe Mijn Beste Vrienden, hebben we het net over gehad.
2: Mijn Beste Vrienden, die mag Butterfly, die hebben we al gedraaid.
4: Die heb je al gehad.
2: Staat Butterfly erin?
1: Butterfly, kunnen we ook voor je doen. Ja, het is live radio, mensen. We pakken hem zo
4: op. Maakt niks uit. Butterfly.
1: Hup, daar gaat hij. Knal ik die erin. En die staat er nog wel in als
2: Mulder en Mulder.
1: Ga ik die nog aanpassen op de Havenzangers?
4: Gezellig.
1: Zit ik hier te verkondigen dat alles is aangepast? Nee dus.
4: Maakt niks uit.
1: Mannen, dank jullie wel voor het meer dan gezellig uurtje. En wij gaan 2027 nauwlettend in de gaten houden. Want dit wordt een mooi feestje.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Willem en Wesley, dankjewel.
4: Dankjewel. Hoi.
2: was nog jong.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
10: De

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangessel.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Even overlaat.
4: Sst, ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
6: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. En een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
7: 1,5 uur lang met band.
6: Hier moet je bij zijn!
7: Radio NL.fm.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klaagt dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carsoe, de Josti Band en Rolf Sanchez. De mensen vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
6: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan wat files en wat flitsers. We beginnen even met de files. Op de A1 tussen de Lutte en de grens, daar staat 7 minuten 2 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, daar staat ook 13 minuten voor je. Op de A37 Holsloot naar Meppen tussen Zwartemeer en de Duitse grens, 8 minuten vertraging. En ook op de A76 Geleen naar Keulen, Simpelveld naar de Duitse grens, is de boel afgesloten. 2 kilometer file. Dat valt mee, maar er staat ook 5 minuten vertraging. Dat is wel gek. Maar goed, dan de flitsers. Die hebben we ook voor je. Op de A1 staan ze bij Holten vanaf Deventer naar Hengelo bij 125,7. En ook bij Breukelen ben je aan de beurt als je te snel voorbij raast. Op de A2 dus, 53,1. En ook bij Weert zijn ze actief op de A2 tussen Weert en Eindhoven bij 189,9. Ook de Rotterdam is aan de beurt. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 19,8. En ook bij Enschede is men actief op de A35 Enschede naar Hengelo 64,7. En dan bij Kloetingen, je gelooft het niet, dat is tussen Berg op Zoom en Goes A58, hectometerpaal 147,0. Daar staan ze ook in de berm.
7: Flitser aan of af?

Vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: missen als ik jou vergeet. Hey. Dat is natuurlijk een oud nummer van Hazes, maar ja, hij mocht dat gewoon vertolken. Hij is er helaas niet meer. Hey, denk eens na over het feit dat het dik 80 jaar geleden is, hè, 1945, dat wij bevrijd werden. En dat in al onze straten van die legervoertuigen rondreden. Hè, en die, ja, er waren al die mensen met vlaggetjes aan het zwaaien. Zo, hey, ja, daar sta je nog mee bij stil, hè. Nou, toch maar even zaak om dat te gaan doen. En het is de Henk Wijngaard week deze week. En dat komt mooi uit, want Henk is eigenlijk onder deze omstandigheden verwekt.
1: Wat?
0: Ja, Henk is een oorlogskind, zoals het dan heet. Hè? Een bevrijdingsbaby, zeg maar. Want ja, zijn vader die kwam naar Nederland om ons te bevrijden. En zijn moeder kwam uit Frankrijk. En dus ik heb Henk even gevraagd, hoe zit dat nou precies, Henk, allemaal? En ja, toen zei Henk van, nou, weet je, er is een liedje gemaakt, dat heet Oorlogskind, dat heb ik gemaakt. Hij zegt, daar heb ik de biografie zo goed mogelijk in proberen te omschrijven. Dus als je goed luistert naar de volgende tekst, dan weet je precies hoe het zit met de geboorte van Henk Wijngaard en dat hij zijn vader eigenlijk, hoe triest ook, nooit gekend heeft.

zijn van die liedjes die je bijna niet kent, hè, van Wijngaard. Ook dit is uit het leven gegrepen. Zijn vader nooit gekend. En ja, iedereen blij, bevrijdingsdag. Hè, zijn moeder bevrucht. Het is wat, als je daar terugdenkt. Nou ja, die leeftijd klopt wel. Want 13 juni wordt Henk, de levende legende, wordt 80 jaar. Nou, is in de oorlog, net na de oorlog, bij de bevrijding verwekt. Hoe gek het ook klinkt. En ja, ik heb hem nog wel even gevraagd om het even wat luchtiger te houden. Ik zeg, wat heb je eigenlijk gedaan dan met die overbuurjongen, hè, die tegenover je woonde? Die was je altijd aan het pesten met Canadesie. Wat heb je daarmee gedaan? Nou, zei Henk op de app, achtervolgd met pijl en boog. Dat is toch geweldig. Nou, aanstaande zaterdag dan gaan we het allemaal beleven natuurlijk. Hè? De rit van Emmen tot aan de Lichtmis. Met de iconische Wijngaardtruck. Ja. En het is een feestje vandaag. Laten we dat niet vergeten. Heel veel mensen hebben de vlag uithangen. Zometeen allemaal bevrijdingsfestivals. Ja, en dit liedje, dat spreekt natuurlijk ook boekdelen. Marco Borsato.

zit hem niet zo mee in het leven, want hij schijnt gebroken ribben te hebben. Marco Borsato dan, hè? Hij is met de fiets gevallen over een paar glazen heen gefietst, zoals ik het begrepen had. En vrij zijn, dat is het liedje wat je hoorde. Nou, een aanvraag vanuit Veenendaal. Heel Veenendaal is ontzettend trots op hem, want logisch ook, want er is iemand, een inwoner daar, die opeens alle hitlijsten bestormt, hè, doorschiet naar overal op de nummer 1. Je kan het niet voorspellen van tevoren. En nu kun je zeggen van ja, het ligt aan Radio NL. Want ja, die hebben op de vrijdagmiddag met hem rondgereisd. Hè, de bedrijven bezocht. Het teddybeer gehaald wat die jongen in zich heeft. Hè. Hij wordt gezien als de zoon van Django Wagner. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar de kracht en het kistje. Hè, het kistje op de koninginnenmarkt vroeger. Stond hij als jongetje op een kistje. Net als Johnny Jordaan en André Hazes te zingen. Om een paar centjes te verdienen. En ja, die kracht van die stem van de jongen. Dat is gewoon zijn handelsmerk, denk ik. Ik heb het over Juste de Wild. Hij wordt hier aangevraagd vanuit de pakketshop in Veenendaal. Daar zijn ze helemaal trots op hem. En ook zijn ouders, die hadden spandoeken, ballonnen en allemaal slingers aan het huis hangen van gefeliciteerd met je wereldhit. Dus

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
4: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
3: Bouwklus? Voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
12: Gritter Chalet en staakcaravans.
11: Kijk op grittercaravans.nl.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: de kaarten op welcomeinthebarn.nl. En ik zie jullie daar.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: waar het zo in deze
1: maak me nou niet gek
0: vandaan komt, geen idee. Maar hij heeft gewoon een duet opgenomen met Samuel Welten. En dan heb ik het over Lil Kleine. En ook Da Smaak zit er ook weer in. Maak me nou niet gek. Hey, wat leuks, want we hebben natuurlijk een Wijngaardweek. En Wijngaard pakket weg te geven. En dat is niet misselijk. Er zit namelijk een Henk Wijngaard cap in. Er staat op 50 jaar vlam in de pijp. De jubileumstickers die gretig aftrek nemen. Ik heb zelfs al creaties gezien dat ze daar lichtbakken van bouwen zelf. Het boek, hè, het ontstaan van de 8127 MB. De Scania 41M, die zometeen te zien is, zaterdag. En dan die gele wagen ook op een soort van bouwpakket, hè, van karton. Dat is hartstikke leuk voor de kinderen ook, zeg maar ook voor de knutselaars kun je die auto zelf in elkaar bouwen. Een voorbeeldje daarvan staat ergens bij ons op de socials. Dan doet Stefan dat. Ik wist ook niet dat hij zo handig was, maar die kan dat ook. 4 tickets, dat is misschien wel de klapper van het pakket. 4 tickets voor 9 mei. S'avonds zal Henk namelijk daar een jubileumconcert gaan geven. En die tickets zijn nog steeds verkrijgbaar. En die kun je vinden op radionl.fm, mocht je met grote groepen heen willen. Het is een moment van je leven, denk ik. Want Henk is er nu nog. Dus hij doet dat niet zo vaak, hè? 1,5 uur zingen met een live band. Dus dat vindt allemaal plaats in de Tucker FM tent in Nieuw-Leuzen zaterdagavond. Maar bij ons op radionl.fm kun je de kaarten daarvoor bestellen. Nou, hoe doen we dat vandaag? Gisteren vroeg ik wat is dan de ultieme vraag, hè, die we hem dan kunnen stellen aanstaande zaterdag? Nou, vandaag wil ik een stapje verder gaan. Want Henk kruipt natuurlijk zaterdag weer achter het stuur van die vrachtwagen. Jaren geleden dat hij dat deed. En wat is volgens jou de gouden tip voor Henk Wijngaard om veilig, gezellig en zonder stress die weg op te gaan? Dus dat advies wil ik graag van je hebben in de app. En dat kan een prijzenpakket opleveren die ik je net noemde. Dus geef me een gouden tip voor Henk die ik hem door kan geven aanstaande zaterdag. Waardoor hij veilig, gezellig en zonder stress de weg op kan gaan. Laat het maar even weten. Ga ik even Tirza on tour draaien. Die was met een bus Portugees op pad. Naar de Prinshof. En ook Johnny Bolk. Die reed er achteraan met zijn Convoy Exceptional. Ze hebben samen een liedje gemaakt. Wanneer zie ik jou eens weer?

weer om een meisje. Weer om. Hoe moet je dat zeggen? Ze willen allemaal hetzelfde meisje. Ik zie dat in een clip even te bekijken. Maar opgenomen op de dijk in Volendam. En ook die tel van Frans Bauer staat in de viskar. Weet ook alweer. Welke is dat? Niet Christian, die andere. Frans? Geen idee hoe die man allemaal heette. Nou, maakt het niet uit. Ik had hier wat berichten binnengekregen. De tips voor Henkie om vrijdag of zaterdag te gebruiken. Even kijken hoor. Ik had hier staan. Goed blijven kijken en rustig blijven. Dat zegt Sjoerd van IJsden uit Koten. Ja, dat is meestal wel het beste. Hè? Maar ja, de man is ook 80, hè? Bijna. De gouden tip voor Henk is Radio NL aanzetten. Dan rijdt de Scania het beste al. Dus Wouter uit Valtemont. Leuk. Gewoon lekker genieten van de rit. En gewoon over je heen laten komen. Henk, Radio NL aan. Gas op die lolly met Tinus tussen gas. En Bianca zegt uit Eindhoven. Ze zegt heerlijk jezelf zijn. Muziekje aan. Relax achter het stuur. Lekker gek durven te doen. Lekker zingen en gaan. Nou, ik weet niet of dat een goed idee is, Bianca. Ik zit ernaast, hè. Hallo. Kim uit Zuid-Zuid-Zuid, die zegt goede nachtrust pakken. Dat is een goeie. Goed advies. Vrijdagavond niet zingen. Dan kost het ook niet zoveel energie. Maar ja, zaterdag moet je ook nog fit zijn voor het jubileum. Ja, inderdaad. En even kijken. Daniel Rijpma uit Geesteren, die zegt Henk, moet niet vergeten te schakelen. Dat zit ook in een liedje van hem, hè. In de Truckstar Race. Tussengas geven en even kijken. Ja, gas op die krukas, dat schrijft hij. Oké. Manuela, die ziet het niet zitten. Die zegt, tip voor Henk, blijf thuis. Of veiliger, laat Hessel rijden. Nou, hallo. Ik rijd nooit meer op zo'n ding, hè. En Petra Kerkvliet, zij zegt, goedemiddag, wij zijn trots op onze jongste zoon. Oh, die heeft wat anders. Die wil Jorieke Sterk aanvragen. Dat kan ook wel even. René uit Uithuizen mee zegt, hier een tip. Hou je hoofd koel, Henk. Geniet van de rit. En dat je het uithoudt en geniet van de mensen die aan de kant staan. Ja, dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. De route is inmiddels geplaatst op onze socials. Dus je kunt met een vlaggetje aan de kant gaan staan. Dat kan. En om het helemaal compleet te maken, zou het ook mooi zijn als je dan nog even zo'n mooi vaantje van Henk weet te bemachtigen. En een sticker op je auto. Dus die kun je allemaal krijgen bij ons in de webshop op radionl.fm. Het hele wijngaardpakket is gewoon ook verkrijgbaar daar. En ik ga zometeen even iemand blij maken met een leukste tip voor Henk. Maar ik heb hem nog niet echt zien staan. Nog niet een waarvan ik zeg van nou, die moet ik bellen. Dat had ik gisteren wel met het jongetje, maar dat heb ik nu nog niet. Dus als je nog een tip hebt voor Henk, zaterdag in die wagen, laat even weten. Dan gaan we dat organiseren. Nou, en dan een verzoekje nog vanuit Heer Hugewaard. Brigitte van Sloten. Zij zegt, hoi, ben jij ook zo bang voor Toontje Lager? Zou je die even willen draaien? Want Erik Meesie komt vanmiddag op het plein zingen. Nou, dat is helemaal gaaf. Dan gaan wij gauw Toontje Lager draaien.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
3: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Tuinen en Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
10: De

0: horen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egbertstreek.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
14: Anderhalf uur lang met band.
13: Hier moet je bij zijn.
14: Kaartverkoop, radionl.fm.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti Band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Bij
19: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
22: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
23: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
28: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
29: Ja, goedemiddag. Even een blik over de Nederlandse wegen qua files en flitsers. Laten we even beginnen met de files. Op de A1 tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 6 minuten. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord, daar staat 5 minuten op je te wachten. En ook een file van 10 minuten op de A29 tussen Berg op Zoom en Rotterdam, Volkerakbrug vanaf Sabina. En ook Holsloot naar Meppen staat er weer bij, 6 minuten, 1 kilometer. Valt op zich wel mee. Nou, en dan de flitsers. Die hebben we ook in beeld. Op de A1 tussen Deventer en Hengelo bij Holten, 125.7. En op de A2 bij Weert, bij de Telstar Studios. Wij gaan het gesproken. Weert Eindhoven, 190.2. En op de A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag, 7.0. En ook bij Dodewaard op de A15 ben je aan de beurt als je te snel gaat bij 148.3. Dan ben je ook af. En op de A58 bij Oorschot tussen Eindhoven-Tilburg 23.0. En de laatste die vinden we bij Bavel. 58 Breda-Tilburg bij hectometerpaal 57.5.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Hessel
29: Bijkstra! Ja, ik kom voorbij, vlammen zometeen. De nieuwe van Jari Hellegers op Radio NL. De vlam in de pan. Goedemiddag.
15: Dit is de muziek van

dat is echt zo'n mooi liedje van Mark en Dave. Hè? De beroemde vier woorden. Ik hou van jou. Nou, we zijn toegekomen aan de top 30 van Henk Wijngaard. Die staat ook deze week centraal. Want ja, Henk heeft zoveel liedjes gemaakt. Eigenlijk kan het wel een top 900 worden eigenlijk. Maar ja, daar is dat is niet te doen eigenlijk. Een mooi detail, gisteravond zag ik dat op Facebook, hè, op al die berichten, op al die dingetjes die gepost worden door ons, met Henkse verhalen, stond ook een berichtje van, moet je maar eens goed teruglezen, van Suzy en van Rosie. Suzy is namelijk de dochter van Dick van Altena en Rosie ook. En ja, dat zijn knoepers van hits geworden. De dames zijn getrouwd, dus hun eigen naam is even veranderd. Ik weet ze zo niet in mijn hoofd, maar... En die staan er met een reactie onder. Hè. De een zegt tegen de ander van, goh, waar sta jij in de top 30? Ja, weet ik niet, waar sta jij in de top 30? Nou, dat is nog een verrassing. Ze staan er beide in, dat kan ik wel verklappen. Op welke positie, dat ga ik niet doen. Maar het is wel heel erg lief en leuk dat Suzy en Rosie van Altena... met een andere getrouwde voorname nog bij, die ik niet ga noemen... dat die even een bericht deden op de top 30-post van Henk. Dat is toch geweldig, hè? Ja, toch? Nou, over Henk Wijngaard gesproken. We zijn toegekomen aan nummer 23. En ik had het er net al even over. Vroeger was het echt gewoon, hè, dat vrachtwagens aan het racen waren... op het circuit van Zandvoort. Tegenwoordig mag er niet eens meer een korrel zand op de baan zo'n beetje... omdat het al... dat is al lastig. Of caravan racen mag niet meer, want dan beschadigt de baan... en noem maar op. Nou, vroeger kon het allemaal wel. Hè, dan was het gewoon hoe gekker, hoe mooier. En daar maakte Henk een liedje over... die op nummer 23 beland is in de top 30. Ik zal de cijfers nog even noemen, liedjes nog even noemen. Nummer 30, De Jas van Lisa. Nummer 29, Schilder van God. Nummer 28, Dirkie. Nummer 27, Kleine Deur naar het Paradijs. Nummer 26, De Zon schijnt weer in mijn cabine. Nou, vanmorgen hoorde je bij... volgens mij bij Lars, of bij Teke... bij Lars, 100 kilo, dat ben ik. En bij Teke hoorde je dan, als ik ga, moet je niet omhuilen. Nou, nu is het de beurt aan nummer 23, Truckcar Race. Let vooral even op Lange Jack op het einde, want die rijdt een rondje te veel. Die vergeet te schakelen, dus...

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Radio NL.
3: Radio NL.
2: En hier moet je zijn voor...
4: Kijk je in je mooie blauwe ogen.
2: Altijd aan. Radio NL.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Welke klus je ook wilt aanpakken... Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Wij zijn Radio NL. Met ons hoor je...
8: Ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik nou ja.
5: Radio NL. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
9: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: kaarten op welkominthebarn.nl. En ik zie jullie daar.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend, want daar zit onze eigen weerman, Jan Visser.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Hey Jan, goedemiddag. Oh ja, moet je wel openzetten, anders doe je het niet. Hallo Jan, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Goedemiddag.
2: Hey Jan, de Josti-band is op pad, hè?
3: Ja, ik zag het even, ja.
2: 60-jarige jubileum, die zit in een helikopter en die gaan festivals af. Groningen, Drafbaan en Zeeland, dus het bijzondere.
3: Je bent druk vanmiddag.
2: Ja. Ken je ook een liedje van de Josti-band toevallig?
3: Nee.
2: Ik zoek het even uit. Jij doet ondertussen even het weerbericht, hè?
3: Ja, zeker. Nou, het weer is helemaal niet verkeerd. Althans, als je in het westen van het land woont, bent. Van Friesland tot in Zeeland schijnt op veel plaatsen de zon. Soms afgewisseld door bewolking, maar toch ook brede perioden met zon. En dat blijft vanmiddag zo. Temperaturen zijn graad of 13 tot 14. Er komt nog wel iets bij. Rotterdam inmiddels 15. Vlissingen ook. Kan lokaal 16 graden worden. En het totaal ander verhaal is het in de rest van het land. Dus zeg maar in het oosten. En vooral in het zuiden-zuidoosten. Daar overheerst de bewolking van Groningen tot in Limburg en Brabant. En er valt in het zuidoosten ook af en toe wat regen uit het wolkendek. Temperaturen zijn er behoorlijk laag. Zo'n 10 tot 11 graden hooguit. En daar komt niet zo gek veel bij. Verder staat er een matige wind die waait uit het noordoosten. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen in het zuidoosten en oosten, dat zie je vanavond en de komende nacht al, dat het regengebied zich wat gaat uitbreiden over dat deel van Nederland. Maar in het noorden en westen schijnt de zon en blijft het droog. En temperaturen morgen een graad of 11 in het zuidoosten, 12 graden op de Wadden. En in de gebieden met zon wordt het 14 tot 15, misschien lokaal 15 tot 16 graden. En nog steeds die sterke noordoostenwind. Nou, op donderdag en vrijdag neemt de wind af, het blijft droog. Er komt geregeld zon. Vrijdag temperatuur op veel plaatsen boven 15 graden. 17, 18, waarschijnlijk zelfs nog iets hoger hier en daar. En in het weekeinde 20 graden of iets hoger. Maar later in het weekend is er wel kans op een regen- of onweersbui.
2: Nou, duidelijk verhaal, Jan. Ik heb een stukje gevonden van de Josti-band. Wil je dat even horen?
3: Ja.
2: Ja, oké, wat is het? Als de morgen is gekomen, heet het.
3: Oh ja, ja, ja.
2: De Josti-band, hè? Is goed, hè?
3: Ja hoor, zeker.
2: Kunnen het wel?
3: Nou en of.
2: Ik denk, we horen wel pannendeksels en zo, maar dat valt mee.
3: Nee, zeker niet. Nee, die moet je niet onderschatten.
2: Nee. Jan, je hebt nog een spreuk waarschijnlijk.
3: Als de mei zal dauw verspreiden, zult ge hebben groene weiden.
2: Oh, is in het oud-Nederlands bezig.
3: Ja.
2: Ja. Hey, bedankt en een fijne bevrijdingsdag, hè?
3: Hetzelfde.
2: Tot morgen.
3: Hoi.

Elke dag is dat zo. We brengen alleen maar vrolijkheid. Dat is ook de bedoeling. Zo net nog even de Jostie Band, een stukje. Superleuk. Aanstaande zaterdag, dan kruipt onze big boss Henk Wijgaard weer achter het stuur van zijn oude vrachtwagentje. Maar hij heeft jullie hulp even nodig. Wat is volgens jou de gouden tip voor Henk om veilig, gezellig en zonder stress de weg op te gaan? Ja, ik kan me voorstellen dat als je Henk zelf bent en je krijgt die hele actie over je heen van alle kanten. En dan moet je s'avonds ook nog even een groot concert geven. En je moet s'morgens nog even die vrachtwagen verzetten. Dus heb je een leuke tip voor Henk die ik mee kan nemen? De gouden tip die triggert om het prijspakket te winnen. Het prijspakket wat boordevol zit met Henk Wijngaard spulletjes. Die wil je gewoon hebben. De Henk Wijngaard cap. Hartstikke leuk. De stickers. De Tieners Tussengast sticker. En ook de sticker met 50 jaar en zo. Het boek, 8127 MB. Over de gele vrachtwagen te ontstaan. Daarvan alles erop en eraan. En natuurlijk het vaantje. Dat is ook een heel mooi ding. Een soort van, vroeger hadden we die waarvan actesjaaltjes van notaris Mulder, weet je dat nog? Nou, die sjaaltjes hebben we nu ook in de vlammende pijp, autofaantje, die kun je er dan in wagen hangen. Of op je slaapkamer plakken, weet ik het. En natuurlijk het vrachtwagen bouwpakket van Karton doen we erbij. En als je wilt zien hoe dat eruit ziet, ook de LP, die ook gemaakt en nog veel meer spulletjes, dan verwijs ik je graag even naar onze website, waar je overigens ook de kaarten kunt bestellen voor zaterdagavond. Voor het unieke concert zaterdagavond in Nieuw-Leuzen in de dikke donderse tent. Dus de tent staat al. De nieuwe van Even Serieus. Had je die al gehoord? Baila Baila de Gasolina. Grote hit natuurlijk. Ja, dan moet je dan proberen te evenaren. Nou, ze komen met Fiesta Escalada. Het is niet een automerk. Fiesta is feest en Escalada betekent beklimming of zoiets. Dus een feest der beklimming. Even.

0: dat ze, hè, tegenwoordig hebben ze allemaal iPads en zo, dat soort zaken. Maar vroeger was dat wel anders. Dan had je gewoon een oude schoenendoos en dan werd daar een paar dingetjes in geplakt. Hè. Dan moest je daar maar mee redden. Kon je mooi doorheen kijken. Liefde is lekker, dat was Hanny natuurlijk. De dame van ook vanavond heb ik hoofdpijn. En al die liedjes die ja, toch wel een beetje een tintje hebben tegen die man of zo. Hè? Een beetje tegen de man. Ook. Zo was dat natuurlijk, zo ging dat. Maar het was wel een icoon. Want ook zij was net als Corrie Konings. Ook samen met de Rekels jarenlang. En ook grote hits gehad natuurlijk in de piratenscene ook. En daarover gesproken, misschien weet je nog een leuke piraatplaat. En ja, die reden van Henk, ik heb... Een bakje koffie, radio aan, gezellige zender op, allemaal van die leuke tips. Maar deze is wel grappig trouwens, van René uit Monster. Zorg dat hij al zijn pillen heeft genomen. Oh, dat is ook weer wat. Nou ja, ik weet nog niet wie... Hij zit er nog niet bij gewoon. Dus wie wil het wijngaardpakket hebben deze dag? Dan zul je toch even met een goede reden moeten komen. Of even met een goede tip moeten komen voor Henk. Het mag ook grappig zijn, hè? Ik bedoel, het mag ook... Ja, je mag ook iets bedenken. Iets aparts. Mag. Hey, Frank van Etten, die is voor de duivel niet bang. En ook niet voor zijn broer. De Toreador.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. U spreekt met de firma Veldwijk.
4: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
3: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
4: Oh, en hebben jullie ook een website?
3: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
4: Jij verdient een prijs.
3: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalet en staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
16: Ja,
15: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
20: Anderhalf uur lang met band.
19: Hier moet je bij zijn.
20: Kaartverkoop radionl.fm.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld universiteiten in Amsterdam, de hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hanta-virus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een recordaantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakt de Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
13: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
24: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
25: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
26: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
27: Heb je

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
2: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
3: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Het valt mee, het zijn allemaal dezelfde eigenlijk. Er is één opmerkelijke bij te melden. Op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem, 7a richting IJsselbrug. Daar staat nu 7 kilometer file, 14 minuten vertraging. En verder bij de grensposten allemaal om het even. Nou, dan de flitsers, die hebben we ook kenbaar gekregen. Op de A1 staan ze bij Holten nog steeds, bij 125.7 van Deventer naar Hengelo. En op de A2 bij Beest, daar staan ze ook bij 83.5 van Utrecht naar Den Bosch. En op de A4 Leiden-Amsterdam, Leimuiderbrug, daar ook bij 18.3. En op de A9 ter hoogte van Schiphol, van Haarlem naar Amstelveen, bij hectometerpaaltje 31.6. Ook bij Zwijndrecht zijn ze actief, op de A16 Rotterdam-Dordrecht is dat 31.2. En ook bij Bavel, 58 Breda Tilburg, daar vind je ook zijn apparaat bij 57.5. En dan de laatste bij Kloetingen nog steeds. Dat is op de A58 Bergen-op-Zoom naar Goes bij 147.0. En tot zover.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Hessel Wijkstra! Ja, gewoon even een gezellig vrijheidsliefje liedje tussendoor, bedoel ik. Als een meeuw in de wind. Goedemiddag.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

is Jacques van Gestel. En ons oude kroegje op de hoek. Ratatam. Oké. Ja. Ik heb het bijna voor elkaar. Maar nog niet helemaal. Even een piraatplaat. Dat is een bijzondere suggestie van John de Chameleon. Mooie naam ook, uit Raalte. John die zegt, een toepasselijke piraatplaat voor vandaag is die van de Sunstreams met 1000 para's. Ik heb dat even beluisterd, ik kon het niet, maar inderdaad, dat past precies vandaag. Hè? 1000 parachutes die naar beneden komen, met oog op de bevrijdingsdag natuurlijk. Dus ik heb hem erin gegooid.

0: Pascal Redeker. Een ex-Hollandse nieuw, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, ik zal de motor even starten, want we hebben contact met Arie Frans. Die zit ook in de vrachtwagen, toch? Arie Frans, goeiedag.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Waarom heb je eigenlijk twee voornamen?
2: Ja, dat was wel vroeger, hè? Anders kregen ze ruzie met de vaders.
0: Met de opa's, ja, hè?
2: De opa's. Dan was dat even, dat was dan weer natuurlijk onterfd.
0: Ja, een mooie oplossing ook trouwens. Ja. Hey, Arie Frans, vertel even wat over jezelf. Waar rijd jij, waar rijd je mee en bij wie rij je?
2: Ik rijd bij Verboon in de Lieren. En dat is hoofdzakelijk aardappels en uien.
0: Oh.
2: En ik kom zelf uit Nieuwelsdorp, ja. Waar ik geboren en getogen ben.
0: Maar dan ken je Jantje ook wel, denk ik, of niet?
2: Welke Jantje?
0: Jantje Mommersteeg.
2: Wie?
0: Ja, Jantje, laat maar zitten. Je had gereageerd op de Wijngaten-actie. Heb je nog geen stickers en zo dan?
2: Nee, ik heb nog geen stickers. Ik heb wel een boek besteld. Dat vond ik ook wel interessant.
0: Ja, natuurlijk. Leuk.
2: De gouden plaat, die wou ik eigenlijk ook nog doen, maar die was ik even vergeten in de gouden gang.
0: Ja, ja. Hey, en dan ben je ook van plan te komen zaterdag?
2: Ik ben het wel van plan, ja.
0: Ja, nou, je zal wel moeten, denk ik, want je hebt zojuist 4 tickets gewonnen voor zo'n jubileumconcert.
2: Nou, dat is hartstikke gaaf.
0: Ja, en niet alleen dat, Arie Frans, want je krijgt er ook nog... jij moet eerst even je reden weten, want ik heb natuurlijk gevraagd om de gouden tip, hè. Aan Henk, zeg maar, krijg je heel veel leuke tips. Wat is jouw tip? Waarom moet jij die... Ja,
2: net als die in het nummer ging van de truckcar is, dat hij zegt, Ali, vergeet niet te schakelen, hè.
0: Ja.
2: Dan zeg ik, Henk, vergeet niet de dubbel klutsen met dat oude ding.
0: Dubbel klutsen, dat is hem, hè? Kun je even uitleggen aan de mensen die niet weten wat dat is, wat dat inhoudt? Dubbel klutsen?
2: Ja, dat is een ouderwetse versnellingsbak, waar de tanden er nog in de weer schuiven.
0: Ja.
2: En dan moet je de koppeling intrappen, loslaten, naar ze vrij. Koppeling weer intrappen en naar de volgende versnelling.
0: Ja, en degene die het zonder koppeling kunnen, die doen dat met tussengas, toch? Met die tieners bijvoorbeeld.
2: Ja, het terugschakelen.
0: Ja,
2: terugschakelen weer naar de tussen.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan het beleven. Ik zal de tip doorgeven aan Henk zaterdag dat hij dubbel moet klutsen. En dan komt die tip van jou, Arie Frans. En dat brengt jou dus jij wint dat prijzenpakket, hè. Daar zitten die stickers bij. Nou, die heb je dan nog even voor zaterdag. Er zit een bouwpakket bij van karton. Er zit een vlammende pijp autovaantje bij. Er zit ook dat boek bij. Je hebt hem ook besteld, maar dan heb je hem dubbel gewoon, denk ik dan.
2: En nou, wat kan je altijd bij me maken.
0: En de wij gaat cap, hè. Die zit er ook bij.
2: Die gaan we opzetten.
0: Ja. Hey, heel veel succes en tot zaterdag dan.
2: Oké, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Ja, kan je nog even toeteren, Arie Frans? Even, dat is wel even leuk voor
2: je. Ja, hoor, kan wel.
0: Dus? Nou, dat is dan weer jammer, zo'n toeter. Maar...
2: Ja, dat is een beetje waardig geluid.
0: Hey, tot zaterdag, hè?
2: Yo!
0: Er was ook eentje die schreef, hij moet niet vergeten benzine te tanken. Nou, dat komt niet goed, hoor, want er moet diesel in. Down in de zilver.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw Bouwpartner.
2: Radio NL ken je natuurlijk.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Bouwklus? Voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
0: Dit is Radio NL.
4: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
5: Radio NL, altijd aan.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: de kaarten op welcomeinthebarn.nl. En ik zie jullie daar!
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: is heel gek, maar iedere keer als ik dit liedje hoor, dan denk ik, waar komt dat toch vandaan? Ik heb de producer ook gevraagd, maar die weet van niks, die kent het niet, maar ik vind het hier een beetje blijken. Toch? Het lijkt hier een beetje op.
1: Hup, zijn mijn simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer.
0: Dat vind ik, maar...
1: Hup, zijn mijn simmetje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer.
0: En we gaan even Jorieke draaien, want ik mag nog twee kaartjes weggeven voor Welkom in de Barn.
2: Wat vind je van me, kippenpoel? Wat vind je van me,
0: pa? Heb je belangstelling?
2: Wat vind je?
0: Doe dan even je naam of Jorieke insturen als je wilt. Dan gaan we je misschien blij maken voor twee kaarten. Voor het country festivaletje wat Jorieke heeft georganiseerd. Welkom in de Barn in Aalten is dat op 8 mei.
2: Pas

0: gaat een hilarisch filmpje rond bij ons op de socials. Want collega Tirke die had haar op visite met een gouden tractor. Het hebben ze buiten nog even een rondje gereden. Maar ja, zij geeft zoveel gas dat dat ding gewoon achterover vloog, zeg maar, die tractor. Jorik had hem niet helemaal onder controle. En Tirke moest zich behoorlijk vasthouden. Maar was wel lachen, gieren, brullen. Ja. Hey, ik moet even iemand bellen. Een vriendin van ons, van Radio NL. Ze heet Toos. En Toos woont in Gilsen. En ik kreeg verontrustende berichten binnen. Ik hoop dat ze even opneemt. Zou mooi zijn. Hallo? Hallo, Toos. Bel ik je wakker?
1: Nee.
0: Wat ben je allemaal aan het doen, Toos?
1: Wat zeg
0: je?
1: Wat zeg je?
0: Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Ik niks.
0: Oh.
1: Ik sta te luisteren naar jullie. En het is gewoon...
0: Ja. Hey, Toos, wat is er gebeurd? Je bent gevallen, begreep ik.
1: Ja.
0: Leg eens uit, wat is er gebeurd dan? Toos?
1: Hoor
0: je me? Gaat goed?
1: Ik hoor jou wel, ja.
0: Ja, was je gevallen? Wanneer was je gevallen?
1: Ik was bij Koningsdag gevallen. S'avonds.
0: Ja, s'avonds was dat, hè. En hoe is het afgelopen dan?
1: Ja, hoe dat? En ik heb een stuk handpad van de linnenkast meegenomen.
0: Oh jee, en heb je iets, is er iets beschadigd aan je of valt mee? En je zit naar de radio te luisteren, hè? Daarom duurt het zo lang voordat ik antwoord krijg, hè? Die radio moet je even uitdoen, Toos. Dat is handiger.
1: Wat zeg je?
0: Ja, dat bedoel ik. Het is goed afgelopen?
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Het is goed afgelopen.
0: Nou,
1: ik heb de dokterspost, hebben ze gebeld. Ik kan het alarm bellen dan, en dan komen ze van Franciscus naar mij.
0: Ja.
1: Ja.
0: En
1: dan tillen ze mee zo'n rol op. En daar staan we.
0: Ja. En dat is goed gegaan, dus. Ja, oké. Okay. Nou, dan ben ik blij om, Toos. Kan ik nog een liedje voor je draaien dan?
1: Draai maar iets van... Mark de Hollander.
0: Marco de Hollander?
1: Ja.
0: Ja, dat is ook leuk natuurlijk. Even kijken, welke wil je horen dan? Twee armen en een zoen bedoel je dan, hè?
1: Wat zeg je?
0: Twee armen en een zoen.
1: Ja.
0: Ja. Toos, het was een leuk gesprek. En heel veel sterkte. Pas op, hè, dat je niet meer omvalt, hè?
1: Ja. Volgende week. Ik bel helaas volgende week weer terug, want dan wordt mijn zoon vier
0: valt. Oh, dan bel je gewoon maar weer. Geen probleem.
1: Dat is het, hè?
0: Kom goed, hoor.
1: Goed zo.
0: Dag, Toos.
1: Groetjes, ja, bedankt.
0: Ja, hoor. Dag.
1: Dag.
0: Dag.

Hij is ermee opgegroeid, hè? Ik zal dat even uitleggen. Zijn vader Disco Henkie had natuurlijk altijd feesten en partijen, waar ook zelfs Frans Bauer en Mariska elkaar hebben ontmoet. Mariska zat achter de kassa en Frans kwam zingen bij Disco Henkie. En ja, kleine Marcootje die liep daar al rond. En ook ze kwamen de vrijbuiters ook altijd. En Marco maar kijken en helpen natuurlijk. En af en toe een keer proberen mee te zingen, denk ik. Zo gaat dat dan, hè, als jongetje zijnde. En uit eerbetoon heeft ze het liedje eigenlijk opgenomen, deze van de vrijbuiters. Twee armen en een zoen, Marco de Hollander. Jaren later, de mannen van de vrijbuiters zijn er niet meer, helaas. Maar de muziek nog wel. En Marco zet dat gewoon voort. En dan wordt het weer aangevraagd door Toos Hagenaars uit Gilze. Ja, ze moet niet weer vallen. Ze was achterover gekukeld. Dat moet eigenlijk niet weer, dus ik denk ik bel haar even. Wat ook leuk is, het geval is dat de route gepubliceerd staat. Ik kreeg er net een bericht over van de redactie binnenuit hier. De route 9 mei, dus aanstaande zaterdag. Hè, we kunnen het niet vaak genoeg vertellen, maar zaterdag dan gaan we natuurlijk met de iconische Henk Wijngaard-truc vanaf Emmen naar de Lichtmis. En de route staat afgebeeld op onze website. Daar zie je dus waar we langs rijden. En misschien voel je je geroepen om aan de kant te gaan staan, te gaan zwaaien. Teddybeer omhoog te houden of vlaggetjes, op een viaduct. Het mag allemaal. Wij zullen daar met het oldtimertje langs toeren. Dus vanaf 12 uur begint dat in Emmen naar de Lichtmis. En dan zullen we daar allemaal neerstrijken. En dan heb je ook de kans om Henk even een foto te maken, denk ik. Als Henk dat allemaal aan kan. En natuurlijk de wagen even bekijken. En je kunt het ook allemaal live volgen op Radio NTV. Want het wordt een hele technische... Het is net de Sinterklaas-intocht van op de tv, zeg maar. Zo doen wij dat met Henk hier. En dat allemaal in het kader van 80 jaar, wat hij bijna wordt, 13 juni. En 60 jaar getrouwd met zijn treintje en natuurlijk die 50 jaar vlammende pijp. En 's avonds geeft hij een concert in Nieuw-Leuzen in de grote, dikke, donderse feesttent, hè, van Tucker FM met een liveband. Kabaal is erbij. En daar kun je nog kaarten voor kopen op onze website. Dus hartstikke leuk. We hopen dat je erbij bent natuurlijk. En ik draai nog even de nieuwe van Danny Vroeger, want die knalt uit je speakers. Morgen is niet beloofd.

0: Dat is nieuwe Danny Vroder. En de morgen is niet beloofd. Nog even een telefoontje op de valreep. Want ik heb... Oh yes, wat ben je aan het doen? Wat een lawaai, joh.
1: Ik ben aan het rijden.
0: Met de ramen open of zo. Ja, nou is beter trouwens.
1: Oh, geen idee.
0: Jesper, nee. Wat is jouw achternaam?
1: Pasman.
0: Plasman?
1: Pasman.
0: Pasman.
1: Ja.
0: Zonder L. Zonder plas. Ja, Jesper Pasman. Ja. Ja. Ik noteer het even, want ik bel jou even voor het volgende. Je hebt namelijk... dat geloof je niet, maar je hebt twee kaarten gewonnen voor Jorieke!
1: Yay! Yes!
0: Welkom in de barn, heet het. Dat is aanstaande vrijdag al, hè?
1: Zeker.
0: Ja,
1: komt goed.
0: Je bent erbij. Wie ga je meenemen?
1: Mijn maatje, denk ik.
0: Ja, superleuk, man. Ik zou een hotelletje boeken, want dat wordt natuurlijk laat.
1: Ja.
0: Jesper, ik ga je alle gegevens sturen. Dus ik heb je hier ook in beeld natuurlijk met je telefoonnummer. Dus we gaan alles even regelen achter het scherm, oké?
1: Komt helemaal goed.
0: Kun je even laten weten hoe het geweest is in die boerenschuur?
1: Uiteraard.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Tuinen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
3: U spreekt met de firma Veldwijk.
4: Ja, hallo meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
3: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
4: Oh, en hebben jullie ook een website?
3: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
4: Jij verdient een prijs.
3: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
5: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
18: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
19: Anderhalf uur lang met band.
18: Hier moet je bij zijn.
19: Kaartverkoop, radionl.fm.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL.
1: De Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdi in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
24: Je zou je

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
4: Het is 7 minuten over 3 geworden. Vandaag doen we even geen slinger aan het rad. Maar ik ga je even bijpraten over van alles en nog wat er allemaal gaat gebeuren aanstaande zaterdag. Dus heel erg tof. Vanmiddag bij Hessel is ook de route bekendgemaakt. Nou ja, dat zal hij niet helemaal uitgelegd hebben. Maar je kan het even kijken op radionl.fm. Daar staat de route die we aanstaande zaterdag gaan afleggen. Henk Wijngaard die gaat in zijn iconische gele truc rijden vanaf zijn woonplaats naar Nieuw-Leuzen, naar de Lichtmis, waar wij aan het radio maken zijn. En dan kun je gewoon even met de hele familie heen. Even gezellig, man. Leuk. Leuk. Nou, we beginnen even met de files van dit ogenblik. In heel Nederland zijn er 16 meldingen en dit is de langste. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Westervoort. Daar staat 12 minuten en dat is 3 kilometer. Snelheidscontroles die zijn er echt wel. Omdat het bevrijdingsdag is vandaag. Allemachtig. Gaan ze dan flitsen. Gekken. De A2 Eindhoven richting Maastricht 214,7. De A7 Den Oever richting Zaanstad 32,5. En de A58 Eindhoven richting Tilburg 23,1.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Stefan Leer!
4: Nou, goedemiddag. Hopen dat je erbij bent. En we gaan eens even super amazingbaar beginnen met Cecilia van Remco.
5: Dit is de muziek van Radio

0: De allernieuwste single van Wolter Kroes en Roet, Roet, Roet de Soleil. Jeetje man, het is nog een wonder dat ik achter de mengtafel zit. Ik ben echt zo ziek geworden de laatste 24 uur. Maar goed, ik ben er. Zolang de stem werkt is mijn motto altijd niet thuis zitten. En gewoon zijn, maar dit wordt wel... sowieso wel genieten aan de andere kant van de radio. Maar voor mij wordt het wel even martelen. Maar ja, het is in principe niet zo heel zwaar werk. Dus ik ben er gewoon. Allemachtig, ja. Kop 1, niet de baal. Zeg, hoor jij vanmiddag in dit programma dit voorbij komen? En dat is dwars door een liedje heen. Of tijdens de commercial blokken. Of op een andere manier hoor jij zometeen dit voorbij komen?
1: Tienes tussen gas. Tienes. Tienes tussen gas.

Ja, Tidus Tussengas die gaat onderbreken waarschijnlijk in een liedje. Die zit er gewoon even tussendoor. Hoor je dat voorbij komen, dan laat je even iets van je horen. Dan stuur je even een appje in met Tidus Tussengas. Of gewoon Henk Wijngaard in ieder geval iets laten weten dat je hem gehoord hebt. Het beste is gewoon Tidus of Tussengas. En dan word je er misschien uitgekozen voor een moddervet prijzenpakket deze week. Echt fantastisch. Daar zit alles in wat je verwacht. Alles wat we hebben van Henk Wijngaard. Een boek, een sjaaltje, een bouwpakket van de gele truc. Je krijgt stickers. Je krijgt de stickers van Tidus Tussengas. En gas, een petje. We doen er wat Radio NL spulletjes bij. En natuurlijk, ik krijg 4 tickets. Hey, 4 tickets voor aanstaande zaterdag in Nieuw-Leuzen. Waar Henk Wijngaard zijn jubileumconcert gaat geven. Een eenmalig concert. Dus daar moet hij gewoon bij zijn. Dat is geen twijfel. Hij gaat echt super lang optreden met band. En er komt nog een leuke verrassing ook nog die avond. Dus daar moet je gewoon bij zijn, klaar. En smiddags zijn we aan het radiomaken in Nieuw-Leuzen. Dat doen we bij de Lichtmis naast de A28. Daar kun je naartoe komen met de hele familie. Of gewoon als je op de A28 aan het sturen bent en je rijdt naar het westen toe of juist naar het noorden, dan ga je er even af, dan kon je even bij ons kijken. Want Henk Wijngaard is daar, als het goed is. Die rijdt vanaf zijn woonplaats, rijdt hij naar de Lichtmis toe. Daar kun je hem even met hem praten. Je kan hem handtekeningen laten zetten op een vinylplaatje. En hij gaat daar 's middags bij ons niet optreden. Want dat gaat hij 's avonds dus doen in die hele grote feesttent, waar nog steeds een paar kaarten voor verkrijgbaar zijn. Dus zorg even dat je dat gaat scoren. Het wordt sowieso een hele toffe dag. En waar heel veel mensen al een paar dagen druk mee zijn, is vanmiddag bekendgemaakt. De route hebben wij online staan. Dus je kan in plekken kiezen. Misschien komen we langs je huis. Of misschien dat je denkt, nou, ik ga even niet met de Lichtmis wachten. Ik ga even halverwege staan als hij voorbij rijdt. Is een gele truc. Gewoon iconisch. Het is voor Henk zou het ook wel. Ik denk wel 40 jaar geleden dat hij dat ding heeft gereden. Double clutch is het volgens mij ook nog. Nou ja, goed. Dat moet je gewoon zien onderweg. Even zwaaien naar Henkie. Hij gaat toeteren en zit er 27 MC in de vrachtwagen. En daarmee hebben we verbinding met Henk. Heb ik dus verbinding met Henk. Dat is gewoon een mooie dag. Moet je gewoon bij zijn. En die kaarten moet je nog even zien te scoren voor dat feestje. Als je dat mist, dat is ook gek. Dit moet je niet missen. He, dan, ik weet niet wat er nog meer aan de hand is. Dance Valley, alles afzeggen, naar ons toe komen. Nieuw-Leuzen, moddervette feesttent. Jubileumconcert, eenmalig. Henk wordt 80 jaar dit jaar. Al meer dan 50 jaar met de vlam in de pep. En deze week zijn alle radioprogramma's met de discjockeys achter de mengtafel zijn doorspekt met de Henk Wijngaard Top 30. En vanmiddag heb je bij Hessel kunnen horen de Truckstar Race. En wij gaan nummer 22 draaien nu. Dat is In Mijn Cabine.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Ja, eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
12: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
11: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.

0: je kaarten op welkominthebruin.nl. En ik zie jullie daar!
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

En afgelopen vrijdag was je even te gast bij Tekenwouda, waar alle grote sterren komen natuurlijk. Maar het was een mooi interview. Hij vertelde ook precies zoals het in elkaar zat. Geen gedraai. Dit is het. Het is zwart-wit. Je gaat zitten of je gaat niet zitten. Zo'n verhaal was het. Heel erg tof. Heel erg tof wat allemaal met hem gebeurt. En ik zou één ding nog een keer heel graag willen horen van Marco Schuitmaker. De feestplaatje met tubas. Maar ja, dat zal wel niet komen, denk ik. We gaan even terug naar vroeger. Een piratenplaatje. Indriani.

0: gaaf Indriani. Hé, hey, dan zal ik dansen.
1: Hé, hey Stefan, hey. Danny de Munk hier. Danny. Luister nou, ik zit al een tijdje te luisteren. Maar ik heb zoiets, draai nou alsjeblieft een keer een plaatje van mij. Want, ja, weet je wat het is? No. Ik voel me zo verdomd alleen.
0: Rustig blijven.

0: U spreekt met de firma Veldwijk.
1: Ja, hallo, met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
0: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
1: Oh, en hebben jullie ook een website?
0: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
2: Jij verdient een prijs.
0: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Even overlaten.
9: Sst, ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
11: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. En een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
16: 1,5 uur lang met band.
15: Hier moet je bij zijn.
17: Kaartverkoop radionl.fm.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnaarddolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapolona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnaarddolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen en het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
14: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
18: Kijk op proostop.nl.
17: Dag liefie, mama houdt van jou.
20: Eerste schooldag?
17: Ja, zo lastig.
20: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
17: Ja, lekker.
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
23: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
24: Heb je trek?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Nog een keer! Papa, slimmer!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
9: 6 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A2 even opletten tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch. 20 minuten, 12 kilometer. Veruit de langste van Nederland. Wat is dat toch aan de hand? Oh, is ongelukkig gebeurd. De A15 Europoort richting Gorinchem tussen Rotterdam, IJsselmonde en Alblasserdam. Daar staat 72 minuten en dat is 6 kilometer. 24 minuten op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Gelredome en Westervoort. Ja, daar zijn wat problemen wat betreft de bergingswerkzaamheden. Maar sowieso knooppunt Velperbroek is een puinhoop. Daar zijn ze dingen aan het opknappen, geloof ik. Dat soort dingen. Nou, snelheidscontroles nog 2 te melden. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch bij 83.5. En de N348 Arnhem richting Doesburg bij 5.8.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan Leer!
9: Nou, goedemiddag. Bevrijdingsdag vandaag, man. Allemachtig. We gaan even een liedje draaien over een meisje en een kroeg.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

hoe zou het eigenlijk met zijn actie zijn? We zouden vandaag of morgen even moeten bellen. Ik denk dat we morgen wel even bellen. Want de mooie actie had hij op de socials. Je moest hem even taggen met een filmpje dat je feest had in de kroeg. En er werden 5 uitgekozen. En uiteindelijk werd er eentje uitgekozen. Die kreeg dan, dan betaalde hij gewoon een rondje voor in de kroeg. Dus hoe zou het afgelopen zijn? Misschien heeft een collega al contact gehad. Dan ga ik even navragen. En anders gaan wij morgen even met Gino bellen. Hoe zit dat? Dit uur hoor je waarschijnlijk iets geks. De DJ heeft midden in een plaatje geknipt. Maar welk plaatje is het? Hoor je zometeen Tinus Tussengas ergens gewoon tussendoor kruipen? En dan zegt Henk Wijngaard, dit is Tinus Tussengas. Nou, dat is het moment dat je kan meedoen voor de Moddervet prijzenpakket. Met alles erop en eraan. Een officieel Henk Wijngaard pakket. Met zeker 4 kaarten erin voor aanstaande zaterdag. Nieuw Leuzen, jubileumconcert Henk Wijngaard. Hoor je Tussengas? Dan app je Tussengas.

waar heb ik dit aan verdiend? En net als je het niet meer ziet zitten, dan klinkt

maar praten. Je bent toch die je bent. Je zet je eigen koers uit. Dat ben je zo gewend. En alles komt zoals men zegt. Altijd op zijn poot.

0: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
1: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
2: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
0: Bouwklus? Voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
4: Je luistert naar
5: Radio NL. En bij ons hoor je...
6: Zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Radio NL.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Welkom in de bar naar Suzy's Farm. We drinken hier allemaal bier. Welkom in de bar naar Suzy's Farm. Ik zie jullie allemaal hier.
8: Op 8 mei koop je kaarten op welcomeinthebarn.nl. En ik zie jullie daar.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Moet je kijken daar, leuke gast.
14: I know.
13: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
14: Is ook echt jouw type.
13: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
14: Nou, gewoon zo.
13: Hoi, zin in koffie?
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
17: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
18: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond alleen in het oosten wat regen. De rest van Nederland blijft redelijk droog. Maar ja, het is een voorspelling. De komende dagen vrijwel droog en temperaturen boven het gemiddelde. Dus lekker warm. En daarover gesproken, morgen wordt de temperatuur max. 16 graden. Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we even met Mark van de ANP. Nieuws. Binnen, buitenland, het nieuws in vogelvlucht. Nou, goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Als je volgende week statiegeldblikjes of flessen inlevert, dan krijg je een lot waarmee je kans maakt op €400. Het is een tijdelijke actie van de verpakkingsindustrie om meer blikjes en flessen in te zamelen. Dat gebeurt namelijk nu nog te weinig. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het is de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Er zijn daar vaker ongelukken en die hebben te maken met files door grenscontroles. En flink balen voor de fans van Chef Special, die zouden optreden op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen. Maar ze komen niet, want sommige bandleden zijn geveld door de griep. Miss Montreal vervangt ze in Utrecht.
2: Nou, dat is geen probleem, lijkt mij. Dan even de files. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Ongelukje gebeurt daar en er staat 20 minuten. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Daar is slecht wegdek. Een rechte rijstrook is afgesloten. Daar staat een kwartiertje vertraging. Nog steeds de langste. De A15 Europoort richting Gorinchem. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Alblasserdam. 72 minuten nog steeds. En de A325 een file tussen Nijmegen en knooppunt Velpenbroek. 1 snelheidscontrole. Die staat op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch bij 83,5.

0: begin van elk.
1: Zijn de grondleggers van de muziek zoals wij het nu kennen. Want op een gegeven moment was er allemaal Giel Montagne muziek. Hadden ze van die carnavalsopeentjes allemaal vol gezongen. Dat leek nog niet op piratenmuziek. En vanuit de piratenmuziek is dit gegroeid. En Lucas en Gea die dachten, nou, we gaan het even wat moderner maken. Maar ze zijn er weg in geslagen. En vele artiesten zoals Jannes, die hebben dat met open mond zitten volgen allemaal. En bekeken en aangehoord. En dachten bij zichzelf, ja, oh, zo kan het ook. Zo kun je dus ook muziek maken. Nou, die hebben heel wat veroorzaakt met z'n tweeën. Lucas en Gea. Hoor jij zometeen. En dat kan nu gebeuren, of iets voor zes. Maar hoor jij Tinus Tussengas gewoon bruut tussendoor een liedje onderbreken? Dan

NL.tv, Tini kwam even binnenlopen. Tini van de receptie, die kwam even van binnenbrengen. Maar ik dacht, oh, zij gaat vertellen dat ik op de radio moet roepen dat het jubileumfeest van Henk Wijngaard uitverkocht is. Maar dat is nog niet, dat is gelukkig nog niet zover. Want heb je er al over nagedacht om kaarten te kopen voor aanstaande zaterdag? Echt, daar staat een joekel van de tent. Echt zo groot, zo gaaf. En niet alleen maar Henk Wijngaard gaat erop treden. Er staan nog meer dan 22 originele piratenartiesten van vroeger staan daar op te treden. En nou ja, moet je maar even kijken op onze site. Dat is echt niet normaal wat er staat. En Henk Wijngaard, ja, dat is zijn jubileumconcert. We gaan samen met Henk zijn feestje vieren. Dus dan moet je wel even naar binnen komen natuurlijk. Hè. Moet je niet, want echt op, als wij zeggen op de radio, op is op. Het is op, het is uitverkocht. Dan is het ook echt uitverkocht. Natuurlijk hebben we nog een paar kaarten, die nemen we mee. Aanstaande zaterdag, maar dat zullen er geen honderden zijn. Dat zal dan echt gaan om de laatste 20 kaarten. Dus regel dat dan even. Doe dat niet zo lui. Fix dat gewoon even als je in de auto zit. Ja, niet als je in de auto zit, maar als je naast iemand zit. Dan ga je even naar radionl.fm. Dan klik je even op dat blauwe blokje. Op onze hoofdpagina onder de DJ staat zo'n blauw dingetje. Bestel hier je tickets. Klik erop en regel dat nou even. Want vandaag of morgen in mijn programma of bij de collega's loopt die niet binnen. En dan moeten wij helaas zeggen, jongens, het is uitverkocht. Het feestje zit vol.

0: Veldwijk met de firma Veldwijk.
1: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
0: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
1: Oh, en hebben jullie ook een website?
0: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
1: Jij verdient een prijs.
0: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Ja, eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
2: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
1: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
0: Radio NL.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Gamma! Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
14: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
15: Anderhalf uur lang met band.
14: Hier moet je bij zijn.
15: Kaartverkoop, radionl.fm.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
0: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
16: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles, en met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen, en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Welkom in de bar, de Suzy's Farm. We drinken hier allemaal bier. Welkom in de bar, de Suzy's Farm. We zien jullie allemaal hier.
23: Op 8 mei koop je kaarten op welcomeinthebar.nl. En ik zie jullie daar.
24: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
25: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
24: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
26: Social Deal deals die je niet mag missen. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
27: Ja,
26: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
28: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
30: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
31: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
33: 4 minuten over 5. Het eerste liedje wat we zometeen gaan draaien is voor Denise. Die komt uit Den Helder. Wacht, alles in de war. Waalwijk, sorry. Denise komt uit Waalwijk. En we gaan beginnen met een creatief liedje van Ancora. En de rest is eigenlijk nog shaky en onzeker. Dus doe even mee met een uurtje. Lekker los. Links, rechts, boven, naar beneden. Feestmuziek. Oké. Dan de files van dit moment. De A2 Utrecht richting Sethoogenbosch, 28 minuten. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, 18 minuten en 5 kilometer. En de A15 Europort richting Gorkum, een half uurtje. En dat is bijna 10 kilometer. En er zijn 2 rijstroken afgesloten. Nog snelheidscontroles. A2 Utrecht richting Den Bosch bij 83,5. En de A50 Os richting Eindhoven, 108,2.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij eten.

0: Uurtje lekker los.
1: Wat dat de koak.
0: Complete chaos.
2: Doe even normaal.
3: Nee, zeker niet. No way.

Het is een uurtje lekker los, alles kan en alles mag. En we gaan even naar Erwin uit Oosthuizen. Erwin, die komt met een geniaal liedje aan. Nou, gewoon een goed liedje. En dat doet hij slim, want waarschijnlijk zitten daar kids in de auto of zijn vrouw, die vindt het mooi. Hazes.

0: Live. Alle noten nog steeds. Dat is mooi. Mick Harren en Sweet. Nee, dat ga ik niet meer doen. Carol. Oh, ik heb echt kop aan, joh. Ik ga Ivo ook even vragen of hij om 6 uur wil beginnen met zijn programma in plaats van om 7:30. Jeetje, man. Ik moet echt even op bed. Deze week, als jij hoort voorbij komen, iets geks in de muziek, dat kan kloppen. Want Tine's Tussengas onderbreekt in dit programma de muziek deze week.
1: Tine's Tussengas. Tine's. Tine's Tussengas.
0: Nou, hoor je dat voorbij komen en hij was net voorbij gekomen, dan app je dus even Tine's of Tine's Tussengas. Dat doe je niet zomaar voor de gein. Dat is voor de moddervet Henk Wijngaard pakket. Met alles erop en eraan. Een bouwpakket. Je krijgt een boek natuurlijk die wij zelf hebben georganiseerd en geregeld. Je krijgt een cap. Je krijgt de Tine's Tussengas stickers. Henk Wijngaard stickers. Je krijgt een sjaaltje. Je krijgt vaantjes. Nou, alles wat met Henk Wijngaard te maken heeft, dat gaan we naar je opsturen. En inclusief 4 kaarten voor aanstaande zaterdag. Het feestje waar je gewoon bij moet zijn. Het is geen optie om niet te gaan. Kaartjes kun je gratis winnen deze week. Maar je moet ze ook even bestellen, joh. Je kan gewoon niet daar niet zijn.
2: Hallo, Ronald.
0: Ronald, hey, met Steven Leur van Radio NL. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt een appje gezet.
2: Ja, wel meerdere zelfs.
0: Ja, 23 keer zie ik. Te gek.
2: Ja.
0: Jij hebt Tine's Tussengas gespot, man. Gefeliciteerd. Ja, ja. Jij krijgt een Henk Wijngaard pakket van ons opgestuurd. Inclusief de 4 kaartjes voor aanstaande zaterdag, joh. Dat wordt een feestje, echt niet normaal. Ronald.
2: Dat wordt het zeker.
0: Ja, en waar woon jij? In welk gedeelte van Nederland? Waar kom je vandaan?
2: Utrecht.
0: En Utrecht. Nou, kijk eens aan. Dat is in principe te doen. Gewoon via de A28, één hand op de vangrail en je bent er.
2: Ja, maar gewoon plankgat, hè.
0: Hey,
2: alles
0: rem. Ja, nee, precies. Helemaal met je eens, man. Hey, gefeliciteerd ermee en blijf nog even hangen voor de gegevens, oké?
2: Okay? Ja, dag hoor.
0: Hoi, hoi. Dag hoor, zegt hij zelfs. Niet normaal. Hoor je dus morgen dit weer voorbij komen?
1: Tine's Tussengas. Tine's Tussengas.
0: Dan heb je gewoon Tine's Tussengas, net als Ronald, de winnaar uit Utrecht, heeft gedaan. En ja, ik... Een beetje onlogisch om nu ook Henk Wijngaard te draaien, omdat wij deze week de top 30 doen. Maar het is een Engels, man.
3: Dames en heren, met bijzonder veel genoegen presenteren wij u hier Nederlands bekendste vrachtwagenchauffeur, Henk Wijngaard.
4: I see the moon rising. Oh, lonesome me. The bad joke, we got to go, me hold my own. Jumbo like office bad, feeling gumbo. Got one for the morning, two for the show. Three to get ready, now go get go. But don't you step on my blue

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
5: Dit is Radio NL.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
19: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
22: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond regent het in het oosten en de rest van Nederland kan vrij zijn. Want blijft een voorspelling. De komende dagen vrij droog, temperaturen boven het gemiddelde, dus lekker warm. Morgen bijvoorbeeld wordt het max 16 tot 17 graden. Het binnen, het buitenland. We gaan eens even luisteren wat er weer gebeurd is in de wereld. Het ANP nieuws in volle vlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het lijkt erop dat de man die gisteren in Leipzig op mensen inreed geen politieke of religieuze motieven had, schrijven Duitse media. Hij kampte wel met psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. 3 zieke mensen op het vierde schip bij Afrika worden naar Nederland gebracht, maar wanneer is niet bekend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Bij de 3 zit ook een Nederlander. En het gezicht van Milieudefensie maakt een opvallende carrière-move. Hij gaat naar Tata Steel. Daar wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie kan er niet om lachen dat hij naar de grootste vervuiler van Nederland overstapt.
2: Dan even naar de files kijken. Er staan er nog 3 lange. De A2 Utrecht-Zetogebos 25 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam 22 minuten. En de A15 Europoort richting Gorkum 38 minuten. En dan de snelheidscontroles 2 op de A2. Utrecht richting Zetogebos bij 83,5. En de A15 Gorkum richting Nijmegen 143,2.
4: Het is half 6 geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
5: Luisteraars, go!
4: Laat je brein.

0: een dikke vette klap.
1: Komt-ie dan, hè?

Kirsten de Wild. Cheerio kwam meerdere malen binnen in onze app. En dan gaan we even naar Marijke uit onze mooie hoofdstad. En die vraagt zich af of het wel past en of het wel kan. Nou, Marijke, dit is precies waar wij voor staan. In een uurtje lekker los, gas erop, kan zelfs een beetje hardstel zijn, boerenrok.

gewoon uit Nederland. Zometeen. De finale klapper. En eigenlijk is de vraag, wil jij en durf jij en kun je zometeen even bellen met 088-0200-100. Meestal de eerste die het lukt om in de uitzending te komen. Dan mag je even de finale klapper aanvragen. Maar ja, hey, wat moet dat zijn? Denk nu alvast even goed na. Je kan zometeen bellen. Nu nog niet, maar ja, kan wel. Dan ben je misschien de eerste. 088-0200-100. En Anita Berends van 76538. Die kan je, die gaat het nog even...

0: of wie, wie of wie heeft het lef positief gezien en wie durft even te bellen? We zijn op zoek naar een finale klapper. 088-0200-100.
1: Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper. Finale.
0: Nou, we doen even oldschool een lijntje prikken in Nederland. Dus even kijken waar we uitkomen. Wel gedeelte sowieso. Hallo? Hallo, hallo, hallo.
4: Hallo,
0: Stefan. Goedemiddag,
4: Arie van de
0: Berg, Abonnees. Hey, Arie. Goedemiddag, man.
4: Hey, goedemiddag. Nou, ik hoorde dat je hoofdpijn hebt.
0: Ja,
4: dus ik doe handen, maar met vanavond heb ik hoofdpijn.
0: Oh, voor mij ook. Ja, ik ben echt ziek, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar goed, het komt weer goed. Dus jij wil van mij. Vanavond heb ik hoofdpijn, wil jij horen?
4: Ja, van Arie. Doe maar.
0: Wat gaaf, wat gaaf. Dankjewel, Arie. En een goede dag nog verder. Hoi, hoi.
4: Ja, jij ook. Sterkte.
0: Ja, dankjewel.

0: spreek met de firma Veldwijk.
1: Ja, hallo, met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
0: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
1: Oh, en hebben jullie ook een website?
0: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
1: Jij verdient een prijs.
0: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
3: Kijk op proostop.nl.
5: Radio NL vind je ook op Instagram.
6: /RadioNLFM.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Ja, eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
9: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
8: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
18: Anderhalf uur lang met band.
17: Hier moet je blij zijn.
18: Kaartverkoop, radionl.fm.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
3: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar het waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Odido. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
28: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
29: Hamster!
30: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
29: Yes!
30: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
29: Hoi!
30: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
29: Lekker hoor!
30: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
29: Zoei!
30: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
29: Yes!
30: De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Hamster!
31: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
32: 6:06 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 2 files te melden. De A2 Utrecht richting 21 minuten. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam. 10 minuten en 5 kilometer. Pleuris Benda versloten. Enfin, je kent het wel. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij 14.8 staat een flitser. En de A15 Gorkum richting Nijmegen. Exact bij 143.2.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ik weet het.
1: Daniel die vraagt allemaal liedjes aan van Henk Wijngaard. Maar we kunnen niet zomaar alle Henk Wijngaard liedjes draaien deze week. In onze Henk Wijngaard week. Dat is ook een beetje gek. Het voelt ook wel een beetje raar. Want we zijn bezig natuurlijk met de Henk Wijngaard top 30. We hebben best al veel liedjes gehad. We zijn vandaag geëindigd op nummer 22. In mijn cabine heb ik vanmiddag gedraaid. Vanavond bij Ivo hoor jij dan de nummer 21 voorbij komen. En wat staat er eigenlijk op nummer 1? We hebben het op de social media. Op social media hebben we het allemaal even laten zien. De top 30. Alleen de top 10 hebben we even eruit gelaten nog. En ik weet hem ook niet. We hebben namelijk een papiertje voor ons. Daar staat ook de top 10 nog niet op. Dus wij weten het zelf ook niet. Dat is wel gaaf. Ik vermoed. Ik denk 120 varkens. 120 varkens naar Baruts. Maar ja, goed, we gaan het meemaken aan het einde van de week. Sowieso hebben we nog heel veel dingen weg te geven. We geven echt een officieel Henk Wijngaard pakket weg. Gaat vanavond er weer uit bij Ivo Pasveer. Die heeft daar ook weer een spelletje voor bedacht. Dus dat gaat ook allemaal weer goed komen. En dan nog even wat overblijfselen van een uurtje lekker los.

Weet je wat zo leuk is? Tegenwoordig met alle rappers, Donnie, Billy, Dansdaan, die maken allemaal van die uptempo liedjes, allemaal schreeuwen en gek doen. Hey, oh, oh, oh. En Jannes. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ja, is dat mooi, joh.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Radio NL.
4: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Dan ga je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: U spreekt met de firma Veldwijk.
4: Ja, hallo, meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
3: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
4: Oh, en hebben jullie ook een website?
3: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
4: Jij verdient een prijs.
3: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond krijgt het zuidoosten te maken met regen. Elders is het droog. Morgen is het in het midden en zuiden bewolkt en regenachtig. In het noorden en noordwesten overwegend droog met later ook zon. En in de loop van de dag beperkt de regen zich tot het zuidoosten. Temperatuur 11 tot 15 graden. En de dag daarna stijgt de temperatuur, blijft het droog. In het weekend wordt het warm en stijgt de kans op buien. Het is 6:58 ANWB-verkeersinformatie. Met een melding vanaf de A1 Hengelo-Osnabrück. Vanaf Oldenzaal-Zuid is de weg dicht richting de Duitse grens. Komt daardoor een ongeluk. Je kunt omrijden via Enschede over de A35... en vervolgens via de Duitse A54 en de A31. Duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur vanavond. En file staat op de A2 Utrecht-Den Bosch... tussen Nieuwegein en Everingen, 10 minuten. Slecht wegdek zorgt daar dat de rechterrijstrook dicht is... en 10 minuten vertraging dus momenteel. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Maastricht-Eindhoven bij 236.2. De A4 Amsterdam-Den Haag bij 14.8. A15 Gorkum-Nijmegen 143.2. En de A28 Groningen-Amersfoort bij 94.6. Goeie reis.

uit Amsterdam die zichzelf Chris Cross noemen en hun twee grote voorbeelden bij elkaar hebben gebracht. Jan Smit en Frans Bauer. Ja, en het resultaat hoorde je zojuist bij Radio NL. Zij is van mij. Het is dinsdagavond. Dit is de avondshow van Radio NL. Op bevrijdingsdag met Jan Biggel zo direct. Pascal Rediker. En eerst even een oudje. 7 brieven. Arne Jansen. 7.

0: vanavond.
1: Vorig jaar doorgebroken met Lotje. Weet je nog, dat was echt zo'n dikke zomerhit. Samen met Jobke van Dobbenburg. Nu doet hij het solo. Roeland Belen en Dansvloer Dilemma. Waar ik dus onlangs wel achter ben gekomen, dat wist ik niet. Deze Roeland Belen heeft heel lang gedate met de dochter van Marco Borsato. Ja, zal hij dan voordat hij zijn muziekcarrière gelanceerd heeft toch nog eventjes wat tips hebben gevraagd aan zijn ex-schoonpapa? Ik bedoel, die heeft tijd genoeg momenteel, hè? Marco Borsato. Dinsdagavond, je luistert Radio NL met zo direct Raymond Hermans en gevallen eerst ex-Hollands.

ons bij Radio NL en gevallen. Dit is de avondshow bij Radio NL. Het station waar we morgenochtend echt een hele vette ochtend voor je hebben. Vijf luisteraars die hebben afgelopen week bij Lars in de ochtendshow namelijk hun kans veilig gesteld op een vrachtwagenrijbewijs. En morgenochtend is alles live te volgen hier op Radio NL en natuurlijk op radionl.tv. Dan kun je volgen of één van de vijf daadwerkelijk goed genoeg is om het vrachtwagenrijbewijs, het volledige vrachtwagenrijbewijs te winnen. Morgenochtend dus live te volgen hier op Radio NL. Ja, en voor jou heb ik ook nog wat tofs meegenomen. Want vanavond maak je in de avondshow kans op het exclusieve Henk Wijngaard prijzenpakket. Met daarin onder andere kaarten voor het jubileumconcert van Henk. Aankomende zaterdag in Nieuw-Leuzen. Hoe je daar kans op maakt, hoor je zo direct. Eerst de nieuwe van de oudste studentenband van Nederland. Uit Rotterdam, Herbert's Houseband. Dit is de nieuwste, Taj Mahal, Radio NL. Ik ben van

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
2: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
8: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
7: Kijk op proostop.nl.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
11: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
10: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
12: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
18: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
19: Anderhalf uur lang met band.
18: Hier moet je bij zijn.
19: Kaartverkoop radionl.fm.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: nummer blijft direct in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdag cadeau, print en go bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Moet je kijken daar, leuke gast.
12: I know.
11: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
12: Is ook echt jouw type.
11: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
12: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
15: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
16: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met problemen op de A1 als je richting Duitsland rijdt. Vanaf Oldenzaal Zuid is de weg namelijk dicht. Dat komt daardoor een ongeluk. Je kunt omrijden via Enschede over de A35 en vervolgens de Duitse A54 en de A31. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht Den Bosch bij 83,5. A4 Den Haag Amsterdam bij 11,6. En de A15 Gorkum Nijmegen bij 143,2.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
19: Ivo Pasveer!
16: Goedenavond, zo direct René Schuurmans en eerst Samuel Welte. Er is Dansen met de Duivel.
17: Dit is de muziek van Ra.

René Schuurmans en Laat de zon in je hart in de avondshow van Radio NL op Bevrijdingsdag. Ja, misschien heb je vandaag ook al een vrije dag gehad. Steeds meer mensen hebben namelijk...

Ze hebben namelijk vrij op 5 mei. Ja, of ben je gewoon iemand die gewoon keihard doorwerkt, ook al is het 5 mei. Misschien ben je vandaag ook wel naar een van de bevrijdingsfestivals in het land geweest. Die zijn natuurlijk in iedere provincie te vinden vandaag in Nederland. Gratis te bezoeken. Misschien nog leuk om vanavond even naartoe te gaan. Ja, of ben je jezelf alvast aan het voorbereiden op aankomende zaterdag. Want ja, dan is natuurlijk die grote onthulling van de truck van Henk Wijngaard. En s'avonds het grote jubileumconcert waarin 80 jaar Henk Wijngaard wordt gevierd en 50 jaar jubileum als artiest. Kaartjes daarvoor zijn trouwens nog te koop op radiorel.fm. Maar ik vind dit echt superleuk. Aankomende vrijdag, dan gaan Rory en ik al naar Nieuw-Leuzen toe. Bij de dondersdikke tent die daar staat. En we gaan daar alvast kaartjes verkopen. Dat zijn de laatste kaarten die te koop zijn. Die kun je live op de radio vrijdagmiddag dus kopen in Nieuw-Leuzen. We hebben dan ook een groot rad bij ons met daarop extra Henk Wijngaard prijzen. Dus als je wat koopt, mag je samen met ons aan het rad gaan draaien. Ja, en wie weet scoor je dan ook nog eens hele vette prijzen. Aankomende vrijdagmiddag gaat dat dus gebeuren. Details check je op de socials van Radio NL. En aankomende vrijdag dus in Nieuw-Leuzen te vinden als je nog kaarten wil scoren voor de dondersdikke tentparty. Ja, of je wint ze natuurlijk, hè. Zullen we ze gewoon direct weggeven? Ik heb hier namelijk een Henk Wijngaard prijzenpakket liggen. Met daarin onder andere de cap, jubileumstickers, het boek 8127 MB over de gele vrachtwagen. Het vlam in de pijp autovaantje, vrachtwagenbouwpakket van karton. En 4 tickets, last but not least, voor zaterdag 9 mei. Aankomende zaterdag dus in Nieuw-Leuzen, Henk Wijngaards jubileumconcert. Wil je erbij zijn? Oké, app dan nu eventjes het woordje Henk in de Radio NL-app. App even zijn voornaam, Henk in de Radio NL-app. Doe je dat, dan maak je kans op het Henk Wijngaard prijspakket... dat we dus zo direct al gaan weggeven. Het woordje Henk is het enige wat je hoeft te sturen in de Radio NL-app. WOF de kunst. Hier

De koning der piraten. Het was Jannes bij Radio NL. En ga dan. Je kunt nog even appen het woordje Henk. Of eigenlijk de voornaam van de Henk Wijngaard. In de Radio NL app om kans te maken. Op onder andere 4 kaarten voor zijn jubileumconcert. Aankomende zaterdagavond. Zo direct ga ik iemand terugbellen. Die er vandoor gaat met de kaarten. En natuurlijk het hele Henk Wijngaard pakket. Eerst wil ik je nog heel graag voorstellen. Aan een nieuwe parel in de Nederlandstalige muziek. Twee mannen die volgens mij al heel lang in de planning hadden. Om een keer een liedje samen op te nemen. En in 2026 moest het er echt van komen. René Vroeger en Waylon, dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Heb je trek?

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote...

0: Zo'n mooi liedje dit. Puur op het gevoel. Het was Twan Leijten bij Radio RL in de avondshow voor de dinsdag. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. Velen die zijn momenteel op een van de bevrijdingsfestivals ergens in het land. Want ja, die zijn natuurlijk in iedere provincie te vinden. Dus ook bij jou om de hoek. Ja, en als je dan toch Radio NL luistert, des te meer kans op een dik Henk Veygaard prijspakket. Met daarin onder andere 4 van die felbegeerde kaarten voor het jubileumconcert. Aankomende zaterdag wordt 50 jaar muziekgeschiedenis gevierd in de dondersdikke feesttent in Nieuw-Leusen. En je kunt erbij zijn samen met 3 matties. Als je het woordje Henk hebt in de Radio NL app, krijg je ook nog het extra goed gevulde Henk Veygaard prijzenpakket erbij.
1: Sebastiaan.
0: Hey, Sebastiaan met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Sebastiaan, waar kom je vandaan?
1: Het Veenendaal.
0: Het mooie Veenendaal. En vandaag nog naar het Bevrijdingsfestival geweest, Sebastiaan?
1: Nee, gewoon gewerkt.
0: Gewoon gewerkt, ja. Net als volgens mij 87% van het land. Want er is maar 13% echt vrij vandaag.
1: Ja.
0: Wat doe je voor werk?
1: Ik ben chauffeur.
0: Chauffeur, kijk eens aan. En dat betekent in de cabine natuurlijk volop meezingen met Henk Veygaard.
1: Ja.
0: Is het
1: ja, zingen niet zo, hoor.
0: Ja, is dat voorbehouden voor de douche?
1: Nee, ik ben niet zo
0: voor
1: het zingen.
0: Oké, oké. Meeneurje, hè? Dat is ook lekker op de krant.
1: Daarom.
0: Hé, ben je een beetje fan van Henk?
1: Ja.
0: Dat is een hele duidelijke ja. Waar uitzicht dat in?
1: Ja, gewoon die liedjes en ja. En ook het vak wat hij deed, hè?
0: Ja, nee, zeker. Hè? Dan is het toch een beetje levelen met de artiest. Hé, Sebastiaan, ik ga jou verblijden, want jij wint het extra dikke Henk Veygaard-pakket. Met daarin onder andere dus 4 kaarten voor het jubileumconcert aankomende zaterdag. Dus zorg ervoor dat je die zaterdagavond vrij houdt, oké?
1: Okay? Is goed, dat is mooi.
0: Heel veel plezier toegewenst en een mooie avond.
1: Oké, bedankt.
0: Hé, hey, wil je niet in afwachting zijn van de grillen van de DJ of je die kaarten wint? Ga dan nu naar radio.nl.fm, want daar kun je namelijk alvast je kaarten veiligstellen. Gaan we ondertussen ook verder met de Henk Veygaard Top 30. In ieder programma een liedje uit die Henk Veygaard Top 30. Dit is nummer 21. Daar staat Rosie.

dat noemen ze een Nepo-baby, hè? Als je een kind bent die uiteindelijk ook beroemd wordt dankzij de beroemdheid van je ouders. Maar goed, zij staat inmiddels echt op haar eigen benen. Musicalster en inmiddels ook succesvol zangeres Romy Monteiro. Ik ga nog één keer zeggen, dochter van Antje, inderdaad. Leven lang was zojuist te horen bij Radio NL. En dit is Jeffrey Kuipers. Het is voorbij. Ik

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
2: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
0: Pro-stop lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met Pro-stop.
0: Kijk op prostop.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donderdikke tent in Nieuw-Leuzen.
16: Anderhalf uur lang met band.
15: Hier moet je bij zijn.
16: Kaartverkoop, radionl.fm.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Even over later.
20: Ik ben aan het streamen.
19: Sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
19: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
21: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
22: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel controles in de Flitsmeister app gemeld. A4 Amsterdam Den Haag bij 14.8. A15 Gorkum Nijmegen bij 143.2. A16, daar staan ze in beide richtingen bij 58.4. En mocht je zelf nog een flitser tegenkomen, geef hem door in de app van Flitsmeister.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Goeie reis.
25: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
26: Ivo Pasveer.
23: Goedenavond, zo direct Robert van Hemert en eerst John West en Lange Frans. Dit is Lekker Ding.
24: Dit is de muziek van Radio NL.

applaus voor Robert van Ebert en Donnie. Mo, werd dat nou in de avondshow van Radio NL, waar we zo meteen even het rondje Nederland gaan doen. Wat doe jij op deze dinsdagavond? Ben je nog druk aan het werk? Kom je net terug van het Bevrijdingsfestival? Ben je lekker aan het hobbyen op deze dinsdagavond? Of zit je misschien in de serre, in de tuin? Heb je de barbecue aangestoken? Kom

Door in de radio en de app. Stuur eventjes een spraakberichtje of een normaal berichtje. En laat even weten wat jij op deze dinsdagavond aan het doen bent. Doen we zo meteen even een rondje Nederland in de avondshow. Eerst nog Sander de Boursonnier, Frank van Etten. En dit is een pareltje uit de jaren 80. Frank en Mirella, kop of munt?

0: de Brusselier van Volumia. Samen met de man die tijdens carnaval door het leven gaat als zanger Hans. Joël Borelli en We Gaan Kanon. Het is bij de 19:30 dinsdagavond, bevrijdingsdag 5 mei. Wat doe jij vandaag? Wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes met de rest van Nederland in het Rondje Nederland via de Radio NL app. Dat mag door middel van een spraakberichtje of een normaal berichtje. Ik zie je graag voorbij komen in de Radio NL app. Leuk om even van je te horen. Zo stuurt Koen uit Leiderdorp. Hi Ivo, vandaag gewoon gewerkt. En omdat de helft wel vrij was, extra druk. En nu na alle avondrituelen lekker op de bank weer Radio NL luisteren. Alexandra uit Zwarte Meer, nog druk aan het werk vanaf 9 uur vanochtend. Dag en avond rit met pakketjes. Succes, Alexandra. En ik hoop dat de rit snel voorbij is. Angela uit Beverwijk, topper. Wij zijn weer aan het meegenieten van Radio NL. Nu al weekend. Morgenmiddag met collega Vlechters naar Italië voor bedrijfsbezoeken. Heerlijk eten en borrel. Zo'n zin in. Veel plezier daar, Angela. Alex uit de wijk. Nou, nog even een stukje toeren, Ivo. Geen tijd voor festivals. Iemand moet het doen. Ja, zo is het ook. En dan het toch wel trots op je dat jij het doet, Alex. Succes, man. Goeie reis. Xavier uit Raalte, goedenavond.
1: Hard aan het werk in de rookworstfabriek. 5 mei is niet voor mij vrij. Werk ze.
0: Denk voor heel veel mensen niet, Xavier. Succes in de rookworstfabriek. Dennis uit Nieuwkoop, druk bezig met de auto voor de mega run. Frank uit Baarle-Nassau. Ik zit lekker te luisteren naar Radio NL vanavond. Jitse uit Warns, ik ben aan het roteren met de trekker voor de mais. Brandon uit Tiendeveen, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Ivo. Nou, ik ben onderweg met mijn paard terug weer naar huis van de lessen in Beilen. Hey, nog een fijne uitzending.
0: En succes. Annemiek uit Veenendaal. Hi Ivo, wij zijn bij de pakketshop zonder internet vanavond. Maar lang leven de app, dan kunnen we op de telefoon toch nog een beetje meeluisteren. Ik zie Werner uit Boskoop nog binnenkomen. Netjes trekken op de kwekerij om de takken recht te houden tijdens het groeiseizoen van de wintertakken. Groeten uit Boskoop. Ja, en wat doe jij op deze dinsdagavond? Deel het met de rest van Nederland via de Radio NL app. Dit is de nieuwe Wolter Kroes.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
4: Ja,
3: maak er een potje van.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote

kwam. De stamkroeg. Ja, ik heb er een aantal gehad in de loop der jaren. Maar het is toch wel een fijn gevoel als de barman of de barvrouw je naam weet zodra je binnenkomt. Goed, dan is het vaak ook een teken dat je er iets te vaak komt. Maar goed, kun je dan met recht je favoriete kroeg noemen, toch? Het was de Hollandse Nieuwe van Gido Graus, favoriete kroeg. En dit is Rutger van Barneveld. Ik ben geen man.

0: Drieuwe Kido van der Graaf, ik kom terug.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Het is dinsdagavond. En je weet het, iedere dinsdag vrije ronde in het laatste rondje. Het is bevrijdingsdag, dus dat is extra mooi. Vrije ronde op bevrijdingsdag. Wat wil jij horen in het laatste rondje? Kom maar door. In de gratis Radio NL app stuur jouw favoriet door. En wie weet gaan we hem zo direct draaien als laatste rondje. Dit is Richel, gekke makelaar.

0: Laatste rondje.
1: Dat was de nieuwe Mike Petersen bij Radio NL. En dat doe jij. Het is tijd voor het laatste rondje. Vrije ronde vanavond. Dank als je het ingestuurd in de gratis Radio NL app. Een paar appjes die binnen zijn gekomen. Romy uit Lichtenvoorde. Belinda met Zeven Oceanen. Jitse uit Warns. Die gaat voor Moet dat nou van Robert van Hemert. Ik zie Bianca uit Roosendaal. Dana Winner met Als je me aanraakt. Dan een appje van Frank uit Banen-Nassau. Frans Bauer met Naar de Playa. Mirte uit Capelle. Dick Fijn met Gewone Trucker. Groetjes van Mirte, Jan, Kees en Guido. Hey, groetjes terug daar, Mirte. Pieter uit Slootdorp. Stef Eckel, jij wil vrij zijn. Ik zie Daan uit Hillegom binnenkomen. Dirk Mildijk met Ik hou van het leven. Brandon, die wil graag horen Tuinman met Charme van Turbo M. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Mitchell Nemel uit Ermelo, die wil graag een liedje van onze André horen. Dat kan er maar één zijn. En dan het liefst De Vlieger.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk van...

0: altijd aan.
1: Radio NL.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, maar je douwe echt per streek.
6: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
8: Ja,
7: maak er een potje van.

0: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
12: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Hoi van Ethos!
14: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
15: Anderhalf uur lang met band.
14: Hier moet je bij zijn.
15: Kaartverkoop, radionl.fm.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze, haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reeder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
5: Milner.
21: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Dit is de muziek van Radio 1.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
9: Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbertstree.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
1: Dit is Radio NL.
5: Radio NL.
1: Je kent ons natuurlijk van.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Even over later.
3: Psst, ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
0: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
5: Hij heeft een Maserati, huis op Bali. Wil die de trein niet om geld, maar ik klaag niet.
0: Wij zijn altijd aan.
6: Radio NL. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Hamster!
15: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
15: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
14: Play.
15: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster!
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Mijn werkdag op de bouw, die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
18: Jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
19: 1,5 uur lang met band.
18: Hier moet je bij zijn.
19: Kaartverkoop radionl.fm.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van vierenschip Hondius dat bij Kaap Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik. En het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien. En andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden. En ook dan kan er bui vallen. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Gamma! 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je luistert naar
6: Radio NL.
5: En hier hoor je

0: Radio NL.
1: Bij Easy Pay XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay XL. Shop in de winkel of op easypayxl.nl. Laat het zien
0: zijn. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
12: Anderhalf uur lang met band.
11: Hier moet je bij zijn.
12: Radionl.fm.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
0: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van 2 Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de 2 vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk en liefde. Want dat is voor mij waar het leven toch om draait. De lach van een mens, ja dat

0: voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Dit is Radio NL.
2: Radio NL, altijd aan.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk, alle houdbare pakken van 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
13: Anderhalf uur lang met band.
12: Hier moet je bij zijn.
13: Radio NL.fm.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenacht, het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het Hanta-virus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos en vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 Plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 Plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Dan nog het weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.